0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
6: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
7: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
8: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
9: Voetbal.
10: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal.
11: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
12: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan Britse sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Nou, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog

0: gaan ze uitmaken welke vier teams de resterende vier plekken gaan invullen in die Final Eight. Want daar zijn al vier teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Momenteel bevinden we ons zo halverwege de Europese kampioenschappen zwemsporten in Parijs. Het schoonspringdeel van het kampioenschap zit er inmiddels op. En daarin wist Nederlands hoop in bange schoonspringdagen Else Praasterink voor het tweede EK op rij brons te pakken. Op de 10 meter toren plaatsten ze zich als vierde voor de finale, waarin ze met een 2,5 salto voorwaarts met Schroef als afsluiter uiteindelijk een medaille veilig kon stellen. En samen met Lars van Hilten werd ze ook nog eens zesde op de toren gemengd synchroon. Ik ga er met Else over in gesprek. Else, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dat is dan nooit verkeerd natuurlijk als je nu al voor het tweede Europese kampioenschap op rij brons pakt.
2: Ja, ben ik ongelooflijk blij mee.
1: Want uiteindelijk ga je denk ik altijd naar een toernooi om in ieder geval je vorige resultaat proberen te evenaren. Was het doel dat ook om in ieder geval een medaille te pakken, of had je ergens wel op iets meer gehoopt?
2: Nou, ik wist wel, het veld, het was dit jaar wel ongelooflijk sterk. Het was een heel groot EK. Dus eigenlijk ging ik er een beetje naartoe met de verwachting, wow, het gaat nog wel moeilijk worden om hetzelfde resultaat neer te zetten als vorig jaar. Dus ja, dat het lukte was gewoon echt, was echt heel gaaf. Was ook een beetje onverwacht. Maar desniettemin ongelooflijk mooi.
1: Want nu is dit EK natuurlijk best wel lang. Want je hebt heel veel verschillende zwemsporten die bij elkaar zijn gepakt. Zo ben jij denk ik al onderweg naar huis als je al niet thuis bent. Het zwemgedeelte gaat dan bijvoorbeeld volgende week pas los. Desondanks, hoe is het om dan met een Team NL daar te zijn?
2: Ja, superleuk. Ik denk dat wij in 5 jaar niet meer met zo'n groot team zijn gegaan. Dus dat was ongelooflijk gaaf. We hebben ook weer voor het eerst als Nederland een team event kunnen doen. Daar heb je 4 springers voor nodig en dat hadden we dit keer. Dus dat is ook heel mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dus we waren sowieso met een heel groot team. En natuurlijk waren we ook tegelijk met het synchroon zwemmen. Dus Marloes, die was ook nog onderdeel van onze groep. Het was ongelooflijk gezellig en ook mooi om met een groot oranje team daar naar binnen te lopen.
1: Ja, dus dat zegt wel iets over de ontwikkeling ook van deze zwemsporten eigenlijk binnen Nederland.
2: Ja, ik denk dat wij als team wel aan het groeien zijn en ook steeds sterker worden internationaal.
1: Want hoe zit dat eigenlijk met de aandacht voor jullie? Want meestal kijken van het oudsher toch naar de zwemmers. Nou, zoals ik zei, die beginnen volgende week pas. Desondanks, veel reacties gehad op je prestaties?
2: Sowieso van familie en vrienden natuurlijk. En schoonspringen is gewoon een kleinere sport, maar ik vind het natuurlijk ongelooflijk gaaf. Dus ik hoop ook dat mensen binnenkort er steeds meer naar willen kijken. Zeker als we met een groter team zijn, dan is er ook nog veel meer te zien. Dus dat is wel heel leuk.
1: Nou, jullie waren dus met de beste grote groep schoonspringers. Daar hadden jullie dus Marloes Steenbeek, de synchroonzwemster, bij in de groep. Hebben jullie een beetje echt als team kunnen opnemen in het geheel?
2: Zeker. We zitten natuurlijk allemaal op andere tijden. Maar desniettemin kunnen we met z'n allen eten. En natuurlijk gaan we allemaal naar elkaars wedstrijden toe om elkaar aan te moedigen. Dus dat zeker. En Marloes en ik die hadden ook nog een kamer samen. Dus dat was ook nog super gezellig.
1: Kijk, dus dat is ook alweer weer mooi meegenomen. Neem ons eens even mee naar jouw wedstrijddagen. Hoe heb je die beleefd?
2: Wedstrijddagen zijn natuurlijk altijd wel spannend. Ik vind het fijn om mij gewoon heel erg te focussen op mezelf eigenlijk tijdens die wedstrijddagen. En gewoon te doen wat ik nodig heb. Op wedstrijddagen dan doe je iets rustiger aan, want je wil al je energie natuurlijk bewaren voor die wedstrijd zelf. Zo duurt natuurlijk die wedstrijden, die kunnen best wel lang duren. Dus je bent gewoon de hele dag in het zwembad. Ik doe dat natuurlijk al 16 jaar, dus ik vind het zwembad ongelooflijk leuk. Dus ik vind het niet erg om daar veel te zijn.
1: Nee, dat mag ik inderdaad wel hopen, anders zou ik een andere sport gaan kiezen, denk ik. Voor jou is natuurlijk het ding de 10 meter toren. Dat is gewoon jouw onderdeel. Als vierde ging je de finale in uiteindelijk. Neem ons even mee naar die finale.
2: Ja, in de finale, zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon heel sterk was. Rusland, die deed natuurlijk dit jaar ook weer mee onder de neutrale vlag. Dat was ook weer voor het eerst. En dat is gewoon een heel sterk team. En veel teams hadden ook gewoon hun een beste springers gestuurd. Dus zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon hoog zou liggen. En daardoor dacht ik, of deed ik mijn best om gewoon echt te focussen op mezelf. En niet te kijken hoe andere springers het doen en dan vergelijken. Want dan weet je niet hoeveel punten heb ik nodig. En nou, dat soort dingen gaan wel door je hoofd. Dus gewoon te focussen op sprong per sprong. En natuurlijk ging de vierde, was voor mij de minste sprong. Dus dan heb je nog één sprong voordat je weet waar je uiteindelijk staat. Dus gewoon dat niet meenemen in je volgende sprong en gewoon weer terug te focussen. Dus op die manier.
1: Want dan heb je dus nog één sprong te gaan. Die heb je uiteindelijk heel goed uitgevoerd. Die 2,5 salte voorwaarts met schroef. Is dat trouwens iets wat dan al vast ligt van tevoren? Of kun je nog zoiets hebben van die ene laatste sprong ging wat minder. Ik ga kijken of ik een andere sprong kan doen waarvan ik zeker weet bijvoorbeeld dat die goed zal gaan.
2: Nee, dat zou echt super leuk zijn als het kan. Maar alles staat echt van tevoren vast. Je kan naar je volgende, dan kan je nog je sprongen veranderen in het eerste half uur. Maar het staat vast wat je gaat doen. Dus je krijgt gewoon waarmee het. Je hebt gewoon waarmee je het moet doen.
1: Nou ja, en in dit geval ging dat gelukkig heel goed.
2: Ja, gelukkig wel. Ja.
1: En sterker nog, uiteindelijk was het verschil met zilver ook nog niet eens zo heel erg groot, toch?
2: Nee. Het was 0,25 volgens mij. Dus dat is in schoonspringtermen erg dichtbij. Klopt. Dat was spannend.
1: Ja, ben je dan toch blij dat je voor het tweede jaar op rij brons weet te pakken? Of heb je dan toch één zo'n moment van, verdorie, net niet zilver?
2: Nou, het was grappig, want vorig jaar is dezelfde springer, die deed toen ook precies hetzelfde. Dus gingen ze net over mij heen. Dus het feit dat het weer gebeurde was vooral heel grappig. Ik weet ook wel eens dat ik de volgende keer, een ander kleurtje zou ook wel heel leuk zijn. Dus dat is zeker volgende keer het doel.
1: Nou ja, je zei ook voor het eerst in lange tijd mocht ook eens een teamonderdeel doen. Jij deed synchroon gemengd met Lars van Hilten. Hoe was dat?
2: Ja, dat was een nieuwe ervaring voor ons. Wij hebben toen, we zijn er eigenlijk pas 2 maanden mee bezig. Dus het is echt nog heel nieuw. Maar het is wel heel leuk. Het is in je eentje springen is natuurlijk ook gewoon al gaaf. Maar als je het dan ook nog met z'n tweeën kan doen, ja, dat is nog een stuk gezelliger. We zullen zien wat daar de toekomst van komt.
1: Ja, want de toekomst is denk ik iets waar je voornamelijk naar kijkt. Want hij maakte zijn debuut bij de senioren. Hij is ook nog 5 jaar jonger dan jij. Dus is dat wat dat betreft wel gunstig, zeg maar. Dat de toekomst in ieder geval er goed uitziet.
2: Ja, nou en ook zeker omdat wij natuurlijk nog niet zo lang met elkaar trainen. Het feit dat wij binnenkort wat meer met elkaar kunnen oefenen. Wie weet dat wat daaruit komt.
1: Nu beoefen jij de sport op dit moment in de Verenigde Staten. Je bent er ook naartoe gegaan. Natuurlijk ook voor je studie. Dus je zit daar ook op een university. Wat zijn eigenlijk de reacties vanuit de Verenigde Staten en zeg universiteitssportland op dit soort prestaties?
2: Nou, in de VS zijn ze natuurlijk ook, zijn ze, nou ja, hoop ik dan, dat ze ook trots zijn. Ook leuke reacties van alle staf en teamgenoten. Want die hebben natuurlijk ook samen met mij getraind in voorbereiding op deze wedstrijd. Heb ik toevallig in mijn team in Texas zitten er geen Europeanen in. Maar wel bijvoorbeeld mensen uit Mexico en ook uit Australië. Die ik dan wel op andere internationale wedstrijden weer tegenkom. Dus dan heb je een team uit Nederland en een team uit de VS. Dus dat is wel super gezellig. En we supporten allemaal elkaar natuurlijk bij elke stap die we nemen.
1: Want verschilt het veel per wedstrijd, zeg maar, hoe iets in Amerika op de universities wordt gedaan qua meets ten opzichte van als je gewoon meets zoals de Eindhoven Diving Cup bijvoorbeeld hebt in Nederland. Zit daar nou veel verschil in?
2: Ja, nou ja, de universiteitswedstrijden die zijn anders. Er zijn vaak veel meer deelnemers, want schoonspringen is best wel een grote sport in de VS. En in de VS heb je ook de combinatie van zwemmen en schoonspringen. Dat is samen één team. Dus die wedstrijden, dan ga je gewoon met een team van, 50 man. Dus dat is natuurlijk wel heel anders. En dan ga je ook niet alleen schoonspringen kijken, maar ook het zwemmen. Dus dat is wel anders in vergelijking met bijvoorbeeld de Eindhoven Diamond Cup. Alleen ja, hier of in Europese wedstrijden of internationale wedstrijden, dan heb je gewoon over het algemeen wel een enorm sterk veld. Omdat je gewoon de beste hebt uit heel veel landen, niet alleen uit de VS. Dus dat is wel het andere. Maar het is alle twee een hele leuke sfeer, maar gewoon heel anders.
1: Ja, moet je dan toch ergens een klein beetje wennen als je dan weer de plas terug overgaat? Of valt dat er weer mee?
2: Ja, zeker. Zeker. Want ja, je gaat natuurlijk van een team. Wij zijn er met z'n vijf en dat was voor ons een heel groot team op het EK. Maar ja, zoals ik zei, in Amerika dan reis je met 50 man. Dus dat is wel een andere sfeer. Maar alle twee heel leuk op de eigen manier, ja.
1: Nou ja, het toernooi zit er natuurlijk nu op, het schoonspringdeel. Wat wacht jou nu? Ben je dan alweer onderweg terug naar huis? Of blijf je daar om dan nog onderdeel te zijn van Team NL? Of ga je alweer langzamerhand richting Amerika?
2: Nou, nog een andere optie. Ik ben op vakantie met mijn familie.
1: Oh, nou ja, ook lekker. Ja.
2: In Frankrijk, ja. Dus heel even een paar dagen rust en dan trainen we nog even door. Tot we een langere stop hebben voordat we in september weer beginnen met voorbereiding voor het nieuwjaar.
1: Ja, en dan is het ook nog eens een keer handig dat het EK is in Parijs en dat je nog gewoon op vakantie bent in Frankrijk, lekker dichtbij.
2: Precies, super fijn.
1: Ik ga in ieder geval nog een hele fijne resterende vakantie wensen dan. En ja, nogmaals gefeliciteerd met brons daar zo in Amerika.
2: Dankjewel, super leuk dat je belde.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een oververhitting in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt, terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed

0: Nou ja, dat als we teruggaan naar jouw zoon, die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
1: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
0: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
1: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is het een goede voorbereiding. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken. Waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
0: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
1: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
0: Nou, dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
1: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifier. En de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En al toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
2: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt en uit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken. Dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg. Als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed, dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat de enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het prijzenswaardig dat de top van die artiesten zegt, het gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. Want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorig jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer om de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. Met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Tellon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, dat is een Masters toernooi notabene, Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
1: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, laten we zeggen, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
2: Ja, je hebt hartstikke gelijk en dit komt al jarenlang naar voren. En zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie. Maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld. Die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die grote sterren aan de overwinning helpen, die verdienen in relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen, verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer. Mede geïnitieerd door overigens de Visma Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond. Over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna drie bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus het zijn, maar zij zijn afhankelijk van twee bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen. Maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdeling en de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is. En zeker de afgelopen Tour heeft dat weer bewezen. Dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn, om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
1: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens. Want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Frank, dat gaat om miljarden. Hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
2: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in één jaar. De 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene ontvangt meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer $35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een vier paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere drie samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube. Voor een totaalbedrag van $125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor $125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033. Maar heeft een clausule, ja, dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
1: Dan de Formule 1. Frank, ook daar weer iets te melden?
2: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die nog daar gepland staan, Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
1: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg, maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties, denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie, maar ze moesten er wel voor betalen, natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maak je geen vrienden mee in de media. Want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen. Dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt en hoe hij het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council dat hij mag blijven zitten. Wat ik net al zei, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden, want daar hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hadden. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij, Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel, wat nodig was, dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar, dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is, maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt als een van de beste keepers van de wereld en een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. Hebben we natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, nee, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Flashbytes.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd, ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overigens het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, ja, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is.

0: En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En ja, zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van, oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En nou ja, toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
0: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel, Robert. Fijne dag.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog soms wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak wat net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex-vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter, zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Dan kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen? Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de Spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag en die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet en hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt, want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè, want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan Ja, dan komt er een soort bol in dat veld. Nou, dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeurig op elkaar aansluiten. Maar ik denk dan gaat het echt om milli kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Nou, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van, ja, nu hebben ze het al heel erg over die vloer. Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar, hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe. Dan heb je, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je. Afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een eindige aanpassing vraagt. Dus we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben?
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe. Is dit toen ook gebeurd? Toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook. Dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende Boccia-speler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van der Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat, dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels, heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden, wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede, omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, en er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn, ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren. Maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog twee acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch met, we ontkomen er niet aan. We hebben het, zonder dat we een obsessie met hem hebben, toch wel bijna elke keer over hem. Gianni Infantino, niet per se omdat we dat willen, maar omdat hij het er zelf naar maakt. Ook nu weer een gekke situatie. Hè? Hij bepaalt dat er een bedrijf komt die de rechten van het WK gaat verdelen, waarin hij weer heel veel miljarden gaat verdienen. Iedereen is tegen, er komt een hele opstand. Zijn positie wordt ter discussie gesteld, maar puntje bij paaltje is het hij blijft toch zitten.
2: Ja, ik zoals je al zegt, Robert, ik kan het niet laten om toch nog even terug te komen. Mede gezien het feit dat er bijna elke dag wel weer wat te melden is over die meneer Infantino als baas van de grootste sport wereldwijd, FIFA-baas. Hij is gelukkig, zou ik bijna willen zeggen, behoorlijk nu ook het doelwit van kritiek. Hij ontkent natuurlijk zelf alles en daar is hij een meester in. En hij praat over alle kritiek als zijnde het verspreiden van haat tegen zijn FIFA. Ja, typerend voor de man is de volgende letterlijke uitspraak die hij via zijn eigen en FIFA's social media kanalen verspreidt. En ik quote, billions of people watched the World Cup. And all global celebrities from music, movies, entertainment and sport attended the World Cup. Nou, het geeft aan hoe hij denkt, met name de volgorde in waarin hij dit zegt. Hij begint met muziek, dan komt hij op filmindustrie, dan op entertainment en als laatste de sport. Terwijl je toch zou moeten zeggen, de sport staat nummer 1. Hij staat voor het voetbal wereldwijd. Dus het is glamour voor sport. Overigens, en dat wil ik wel even gezegd hebben, vind ik dat de wereld nu te veel inzet op de verkoop van die aandelen in die commerciële activiteiten van FIFA. Er zijn vele andere sporten die dat al gedaan hebben en daar is niks mis mee. Als je de sport maar centraal blijft stellen en als je het maar hebt over een duidelijke minderheid. Nou, dat heeft hij op dit moment. En ik vind dat de wereld hem daar mee in de kaart speelt, want dat kan hij verdedigen. Ik zou veel liever gezien hebben dat de wereld tegen hem zou hebben opgetreden in het kader van die andere fratsen die hij heeft uitgehaald. Zoals het intrekken van de rode kaart, die peaceprijs voor Trump, die exorbitant hoge toegangsprijzen voor de stadions in Amerika en niet in het minst zijn eigen salaris dat hij met die nieuwe activiteit wil verhogen van 6 miljoen naar 45 miljoen. Dat zijn dingen waarin op hem in mijn ogen goed op kunt aanvallen. En terwijl als hij een nieuwe enterprise opricht dat meer geld oplevert voor voetbal, waarbij FIFA wel onder controle blijft, vind ik niet eens zo slecht. Want vele andere sporten hebben dat al gedaan, zoals ik net al zei, en met succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de wereld weer hem eigenlijk in de kaart speelt. En dat vind ik doodzonde.
1: Ja, want dan heeft hij toch weer wat te roepen wat in zijn straatje past. Kan hij er toch weer onderuit komen?
2: Ja.
1: Nou ja, genoeg over Teflon Gianni. We gaan naar het Dream Team van het WK, want die is inmiddels ook gekozen.
2: Ja, de FIFA zegt dat de fans hebben meegestemd. En natuurlijk vooral ook de pers. Nou, ik heb zo mijn twijfels of de fans echt hebben kunnen meestemmen. En als ze dat al gedaan hebben of dan ook naar geluisterd is. Maar goed, ik kan me over het geheel wel vinden ook in die opstelling. Maar het is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Drie spelers uit het wereldteam zijn Spaans en ook even drie Frans. Men is uitgegaan van een 4-3-2-1 systeem. Op goal zou in dit dreamteam staan Mostafa Chobert uit Egypte. Achterin van links naar rechts Nuno Mendes uit Portugal, dat zal niemand verbazen. Dani, of ik weet niet of hoe je dat uitspreekt, uit Cap Verde staat ook in de vereniging. Dat vind ik best wel verrassend, maar wel leuk. Kubarsi uit Spanje zal niemand verbazen en Hakimi uit Marokko ook niet. Dan het middenveld, Jude Bellingham uit Engeland, nou, dat helemaal niemand verbazen. Rodri sowieso ook niet natuurlijk, wat speler van het toernooi. En Lionel Messi, Argentinië. Nou, ik vind dat ook op zichzelf wel leuk als eerbetoon ook aan de man. Maar gezien toch ja, zijn 75% activiteiten in het WK waren wandelen en 25% voetballen, zet ik daar toch een beetje een vraagteken bij. Maar goed, als eerbetoon gun ik het hem van harte. Voorin Mbappé zal niemand verbazen uit Frankrijk, de topscorer van het toernooi. Erling Haaland natuurlijk ook niet, een fenomeen uit Noorwegen. En tenslotte Michael Olysee uit Frankrijk, de nieuwe ster aan het Firmament Bayern München spelen.
1: Nou, laten we dan het WK nog even afsluiten met wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, Visa, de creditcard, het betalend systeem, heeft direct na het afgelopen WK het sponsorcontract met FIFA verlengd voor 4 jaar. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Infantino daar ook nog eventjes een mooie sier mee had gemaakt. Dat direct na zijn WK een van de belangrijkste sponsors zijn contract verlengt tot en met 2030, het wereldkampioenschap. FIFA is al sponsor van FIFA sinds 2007. En met de deal zou naar verluidt een bedrag van $200 miljoen zijn gemoeid. Mede gezien het gegeven dat de Women's World Cup 2027, volgend jaar dus, in Brazilië plaatsvindt en onderdeel is van deze overeenkomst. Dus dat is wel spannend. Dan iets anders. Duitsland heeft zich bij de FIFA gemeld als kandidaat voor het organiseren van het wereldkampioenschap 2038. Ja, zover wordt er al vooruit gedacht. Of zelfs 2042, als 38 niet zou lukken. Eén item valt op in het bidboek dat al klaar zou liggen. En dat is dat Duitsland luid en duidelijk stelt dat de toegangsprijzen voor de wedstrijden heel laag zullen houden om de sport het juiste karakter te geven wat het altijd heeft gehad. Dit is natuurlijk inspelend op de exorbitante toegangsprijzen die meneer Infantino introduceerde bij het afgelopen WK. Dan tenslotte, even een persoonlijke mening als liefhebber van sport in het algemeen en voetbal ook in het bijzonder, moeten we ons in mijn ogen serieus afvragen of de promotie van het voetbal in de Verenigde Staten, en dat was toch een van de belangrijkste doelstellingen van het wereldkampioenschap, wel eigenlijk echt waren gediend met die overheersende aandacht voor het geld. Het voetbal leidt nu tot de perceptie van eerst een verdienmodel te zijn en dan pas de sport. En dat vind ik een best wel schadelijke ontwikkeling die ook blijft hangen. Zeker bij de nieuwe fans in Amerika en ook toch heel veel andere fans wereldwijd die alleen maar hebben horen praten over het geld en de toegangsprijzen en meneer Infantino als Arkela van de club.
1: Dan naar het Europese clubvoetbal, Frank. Real Madrid, daar gaan we natuurlijk weer in richting een nieuw seizoen. Staan er volgens mij best wel goed voor. Jij hebt toch even gekeken naar de cijfers die de club bekend heeft gemaakt. De plannen die de club heeft. Natuurlijk ook met Florentino Perez aan het roer als grote man. En José Mourinho als nieuwe trainer natuurlijk.
2: Ja, ik heb al eerder gemeld inderdaad natuurlijk dat onder leiding van José Mourinho, de special one zoals hij zichzelf noemt, actief zou gaan zijn ook op het transferfront. Nou, dus zo zijn er geruchten gaande en die spreken mij bijzonder aan omdat ik een enorme fan ben van deze speler. Rodri van Manchester City, de middenvelder die ook gekozen werd als de speler van het WK, die zou in contact zijn met Real Madrid en zou worden aangetrokken. Tegelijkertijd aan een gerucht dat de 26-jarige Vinicius Junior zou vertrekken naar Arsenal. Hoorde ik ook gisteren dat Real Madrid Vinicius een nieuw aanbod zou hebben gedaan. Dus ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ze moeten wel, want het contract van Vinicius loopt aan het einde van het komend seizoen af. En dan loopt hij dus vrij het Bernabeu-stadion uit. Dus ze moeten of verlengen of nu verkopen. Dus dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar intussen maakte de club uit Madrid bekend het afgelopen seizoen een record omzet te hebben gedraaid. Namelijk 1,2 miljard euro. Dit is 3% meer dan het seizoen 2024-2025. Het is nu een soort, ja, als je het hebt over de sportclub in de wereld met de hoogste omzet, is het nu een soort nek-aan-nek race geworden met de National Football League club Dallas Cowboys, die 1,23 miljard omzetten. Dus dat is een graantje meer. Zo van wie staat op nummer 1 in de ranglijst van de sportclubs met de hoogste omzet. Laten we hopen dat die ranglijst niet belangrijker wordt dan de sportieve ranglijst. Dan natuurlijk de vraag, garandeert een hoge omzet ook een hoge winst? Nou, bij Real Madrid zou die omzet van 1,2 miljard een winst hebben gemaakt van 26 miljoen. Nou wil ik helemaal niet kleineren doen over een winst van 26 miljoen. Maar als je 1,2 miljard omzet in het bedrijfsleven en je maakt maar een winst van 26 miljoen, dan sta je er niet al te best voor. Maar goed, het voetbal is niet bedoeld om geld te verdienen, maar om sportief te presteren.
1: Nou ja, gelukkig maken ze nog winsten, Frank. Ik bedoel, het zijn wel clubs met achter de schermen ruim een miljard schuld, toch? Dus...
2: Ja, kijk naar concurrent Barcelona. Die heeft nog steeds gigantische bankschulden. En Real Madrid heeft ook nog recentelijk, overigens is dat

0: Wat mij betreft hebben we anderhalve week geleden op de finale zondag van de Tour de France het sportmoment van het jaar al beleefd. Mathieu van der Poel's winst in de laatste etappe van de Tour in een uiteindelijk 1-op-1 gevecht met werelds onbetwiste beste wielrenner Pogacar. Dat was adembenemend. Het was een visitekaartje voor de Tour, voor Frankrijk, voor Mathieu van der Poel zelf natuurlijk. Maar ook voor Nederland als sportland. Dat er daar een renner toch maar eventjes het tegen Pogacar opnam en ook nog van hem won. Het is voor de Tour de mooist mogelijke climax. En wat een goede beslissing om die traditionele saaie laatste etappe te veranderen. En de 3 keer klim naar de Sacré-Cœur en Montmartre als laatste act in de Tour op te nemen. Trouwens ook de huidige Tour de Femme natuurlijk is onderweg met Lorena Wiebes en Demi Vollering en Marianne Vos in een hoofdrollen. Ook dat zijn weer visitekaartjes voor het Nederlandse wielrennen en voor de Nederlandse sport. Dus daar moeten we heel erg blij mee zijn. Ik ga direct even over om nog even een laatste nieuwtje, heel vers van de pers, vanochtend binnengekregen. In Engeland heeft het Media Nations Report vrijgegeven dat Netflix nu eerste keuze is van de Britse kijker. Het is voor het eerst dat de BBC niet op nummer 1 staat. Nou, Netflix is, zoals we intussen allemaal weten, ook zeer geïnteresseerd in sport. BBC overigens ook, puur marketinggedachte. Het is de markt die het bepaalt. Maar ik vind dit wel een hele interessante ontwikkeling, want Engeland is natuurlijk toch een traditioneel land. En de BBC staat daar waanzinnig hoog aangeschreven. En dat er nou een Amerikaanse streamingdienst die nummer 1 plaats kan overnemen, dat zal toch ook veel Britten pijn doen, puur om hun traditionele denken te verstoren.
1: Ja, is dat toch wel zo? Want je hoort toch ook best veel kritiek de laatste jaren over de BBC en hun optreden daar.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn veel mensen ook ontslagen die zich hadden misdragen, zelfs ook in het kader van seksuele intimidatie. Dat heeft natuurlijk een knauw gegeven. Maar ja, aan de andere kant, ik ken Engeland goed. Ik heb daar lang gewoond en gewerkt. Het land wordt overheerst door een ergens best wel sympathieke, maar ook wel in de weg staande traditioneel denken van de Britten. Kijk, ze waren, om maar iets te noemen, het nummer 1 land van de wereld in de auto-industrie. Nou, nu is er geen enkel merk dat het hoofdkantoor heeft in Groot-Brittannië. En dat heeft allemaal te wijten aan het traditionele denken van die Engelsen. Wij zijn het beste. En we hoeven dus niet te ontwikkelen. We kunnen stilstaan bij onze status. Nou ja, we leven niet meer in een wereld waarin dat mogelijk is. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
0: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, nee, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: love you, baby.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
9: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Momenteel bevinden we ons zo halverwege de Europese kampioenschappen zwemsporten in Parijs. Het schoonspringdeel van het kampioenschap zit er inmiddels op. En daarin wist Nederlands hoop in bange schoonspringdagen Else Praasterink voor het tweede EK op rij brons te pakken. Op de 10 meter toren plaatsen ze zich als vierde voor de finale, waarin ze met een 2,5 salto voorwaarts met Schroef als afsluiter uiteindelijk een medaille veilig kon stellen. En samen met Lars van Hilten werd ze ook nog eens zesde op de toren gemengd synchroon. Ik ga er met Else over in gesprek. Else, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dat is dan nooit verkeerd natuurlijk als je nu al voor het tweede Europese kampioenschap op rij brons sprak.
2: Ja, ben ik ongelooflijk blij mee.
1: Want uiteindelijk ga je denk ik altijd naar een toernooi om in ieder geval je vorige resultaat proberen te evenaren. Was het doel dat ook om in ieder geval een medaille te pakken, of had je ergens wel op iets meer gehoopt?
2: Nou, ik wist wel, het veld dat was dit jaar wel ongelooflijk sterk. Het was een heel groot EK. Dus eigenlijk ging ik er een beetje naartoe met de verwachting, wow, het gaat nog wel moeilijk worden om hetzelfde resultaat neer te zetten als vorig jaar. Dus ja, dat het lukte was gewoon echt, was echt heel gaaf. Was ook een beetje onverwacht. Maar desniettemin ongelooflijk mooi.
1: Want nu is dit EK natuurlijk best wel lang. Want je hebt heel veel verschillende zwemsporten die bij elkaar zijn gepakt. En zo ben jij denk ik al onderweg naar huis als je al niet thuis bent. Het zwemgedeelte gaat dan bijvoorbeeld volgende week pas los. Desondanks, hoe is het om dan met een Team NL daar te zijn?
2: Ja, superleuk. Ik denk dat wij in 5 jaar niet meer met zo'n groot team zijn gegaan. Dus dat was ongelooflijk gaaf. We hebben ook weer voor het eerst als Nederland een team event kunnen doen. Daar heb je 4 springers voor nodig. En dat hadden we dit keer. Dus dat is ook heel mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dus we waren sowieso met een heel groot team. En natuurlijk waren we ook tegelijk met het synchroon zwemmen. Dus Marloes die was ook nog onderdeel van onze groep. Het was ongelooflijk gezellig. En ook mooi om met een groot oranje team daar naar binnen te lopen.
1: Ja, dus dat zegt wel iets over de ontwikkeling ook van deze zwemsporten eigenlijk binnen Nederland.
2: Ja, ik denk dat wij als team wel aan het groeien zijn en ook steeds sterker worden internationaal.
1: Want hoe zit dat eigenlijk met de aandacht voor jullie? Want meestal kijken van het oudsher toch naar de zwemmers. Nou, zoals ik zei, die beginnen volgende week pas. Desondanks, veel reacties gehad op je prestaties.
2: Sowieso van familie en vrienden natuurlijk. En schoonspringen is gewoon een kleinere sport. Maar ik vind het natuurlijk ongelooflijk gaaf. Dus ik hoop ook dat mensen binnenkort er steeds meer naar willen kijken. Zeker als we met een groter team zijn. Dan is er ook nog veel meer te zien. Dus dat is wel heel leuk.
1: Nou, jullie waren dus met de beste grote groep schoonspringers. Daar hadden jullie dus Marloes Steenbeek, de synchroonzwemster, bij in de groep. Hebben jullie een beetje echt als team kunnen opnemen in het geheel?
2: Zeker. We zitten natuurlijk allemaal op andere tijden. Maar desniettemin kunnen we met z'n allen eten. En natuurlijk gaan we allemaal naar elkaars wedstrijden toe om elkaar aan te moedigen. Dus dat zeker. En Marloes en ik die hadden ook nog een kamer samen. Dus dat was ook nog super gezellig.
1: Kijk, dus dat is ook alweer weer mooi meegenomen. Neem ons eens even mee naar jouw wedstrijddagen. Hoe heb je die beleefd?
2: Wedstrijddagen zijn natuurlijk altijd wel spannend. Ik vind het fijn om mij gewoon heel erg te focussen op mezelf eigenlijk tijdens die wedstrijddagen. En gewoon te doen wat ik nodig heb. Op wedstrijddagen dan doe je iets rustiger aan, want je wil al je energie natuurlijk bewaren voor die wedstrijd zelf. Zo duurt natuurlijk die wedstrijden, die kunnen best wel lang duren. Dus je bent gewoon de hele dag in het zwembad. Ik doe het natuurlijk al 16 jaar, dus ik vind het zwembad ongelooflijk leuk. Dus ik vind het niet erg om daar veel te zijn.
1: Nee, dat mag ik inderdaad wel hopen, anders zou ik een andere sport gaan kiezen, denk ik. Voor jou is natuurlijk het ding de 10 meter toren. Dat is gewoon jouw onderdeel. Als vierde ging je de finale in uiteindelijk. Neem ons even mee naar die finale.
2: Ja, in de finale, zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon heel sterk was. Rusland, die deed natuurlijk dit jaar ook weer mee onder een neutrale vlag. Dat was ook weer voor het eerst. En dat is gewoon een heel sterk team. En veel teams hadden ook gewoon hun beste springers gestuurd. Dus zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon hoog zou liggen. En daardoor dacht ik, of deed ik mijn best om gewoon echt te focussen op mezelf. En te kijken hoe andere springers het doen. En dan vergelijken, want dan weet je niet hoeveel punten heb ik nodig. En nou, dat soort dingen gaan wel door je hoofd. Dus gewoon te focussen op sprong per sprong. En natuurlijk ging de vierde, was voor mij de minste sprong. Dus dan heb je nog één sprong voordat je weet waar je uiteindelijk staat. Dus gewoon dat niet meenemen in je volgende sprong en gewoon weer terug te focussen. Dus op die manier.
1: Want dan heb je dus nog één sprong te gaan. Die heb je uiteindelijk heel goed uitgevoerd. Die 2,5 salte voorwaarts met schroef. Is dat trouwens iets wat dan al vast ligt van tevoren? Of kun je nog zoiets hebben van die ene laatste sprong ging wat minder. Ik ga kijken of ik een andere sprong kan doen waarvan ik zeker weet bijvoorbeeld dat die goed zal gaan.
2: Nee, dat zou echt super leuk zijn als het kan. Maar alles staat echt van tevoren vast. Je kan naar je volgende, dan kan je nog je sprongen veranderen in het eerste half uur. Maar het staat vast wat je gaat doen. Dus je krijgt gewoon waarmee het. Je hebt gewoon waarmee je het moet doen.
1: Nou ja, en in dit geval ging dat gelukkig heel goed.
2: Ja, gelukkig wel. Ja.
1: En sterker nog, uiteindelijk was het verschil met zilver ook nog niet eens zo heel erg groot, toch?
2: Nee. Het was 0,25 volgens mij. Dus dat is in schoonspringtermen erg dichtbij. Klopt. Dat was spannend.
1: Ja, ben je dan toch blij dat je voor het tweede jaar op rij brons weet te pakken? Of heb je dan toch één zo'n moment van, verdorie, net niet zilver?
2: Nou, het was grappig, want vorig jaar is dezelfde springer, die deed toen ook precies hetzelfde. Dus gingen ze net over mij heen. Dus het feit dat het weer gebeurde was vooral heel grappig. Ik weet ook wel eens dat ik de volgende keer, een ander kleurtje zou ook wel heel leuk zijn. Dus dat is zeker volgende keer het doel.
1: Nou ja, je zei ook voor het eerst in lange tijd mocht ook eens een teamonderdeel doen. Jij deed synchroon gemengd met Lars van Hilten. Hoe was dat?
2: Ja, dat was een nieuwe ervaring voor ons. Wij hebben toen, we zijn er eigenlijk pas 2 maanden mee bezig. Dus het is echt nog heel nieuw. Maar het is wel heel leuk. Het is in je eentje springen is natuurlijk ook gewoon al gaaf. Maar als je het dan ook nog met twee kan doen, ja, dat is nog een stuk gezelliger. We zullen zien wat daar de toekomst van komt.
1: Ja, want de toekomst is denk ik iets waar je voornamelijk naar kijkt. Want hij maakte zijn debuut bij de senioren. Hij is ook nog 5 jaar jonger dan jij. Dus is dat wat dat betreft wel gunstig, zeg maar. Dat de toekomst in ieder geval er goed uitziet.
2: Ja, nou en ook zeker omdat wij natuurlijk nog niet zo lang met elkaar trainen. Het feit dat wij binnenkort wat meer met elkaar kunnen oefenen. Wie weet dat wat daaruit komt.
1: Nu beoefen jij de sport op dit moment in de Verenigde Staten. Je bent er ook naartoe gegaan. Natuurlijk ook voor je studie. Dus je zit daar ook op een university. Wat zijn eigenlijk de reacties vanuit de Verenigde Staten en universiteitssportland op dit soort prestaties?
2: Nou, in de VS zijn ze natuurlijk ook, zijn ze, nou ja, hoop ik dan, dat ze ook trots zijn. Ook leuke reacties van alle staf en teamgenoten. Want die hebben natuurlijk ook samen met mij getraind in voorbereiding op deze wedstrijd. Nou heb ik toevallig in mijn team in Texas zitten er geen Europeanen in. Maar wel bijvoorbeeld mensen uit Mexico en ook uit Australië. Die ik dan wel op andere internationale wedstrijden weer tegenkom. Dus dan heb je een team uit Nederland en een team uit de VS. Dus dat is wel super gezellig. En we supporten allemaal elkaar natuurlijk bij elke stap die we nemen.
1: Want verschilt het veel per wedstrijd, zeg maar, hoe iets in Amerika op de universities wordt gedaan qua meets ten opzichte van als je gewoon meets zoals de Eindhoven Diving Cup bijvoorbeeld hebt in Nederland. Zit daar nou veel verschil in?
2: Ja, nou ja, de universiteitswedstrijden die zijn anders. Er zijn vaak veel meer deelnemers, want schoonspringen is best wel een grote sport in de VS. En in de VS heb je ook de combinatie van zwemmen en schoonspringen. Dat is samen één team. Dus die wedstrijden, dan ga je gewoon met een team van 50 man. Dus dat is natuurlijk wel heel anders. En dan ga je ook niet alleen schoonspringen kijken, maar ook het zwemmen. Dus dat is wel anders in vergelijking met bijvoorbeeld de Eindhoven Diamond Cup. Alleen ja, hier of in Europese wedstrijden of internationale wedstrijden, dan heb je gewoon over het algemeen wel een enorm sterk veld. Omdat je gewoon de beste hebt uit heel veel landen, niet alleen uit de VS. Dus dat is wat. Het andere. Maar het is alle twee een hele leuke sfeer, maar gewoon heel anders.
1: Ja, moet je dan toch ergens een klein beetje wennen als je dan weer de plas terug overgaat? Of valt dat er weer mee?
2: Ja, zeker. Zeker. Want ja, je gaat natuurlijk van een team. Wij zijn er met z'n vijf en dat was voor ons een heel groot team op het EK. Maar ja, zoals ik zei, in Amerika dan reis je met 50 man. Dus dat is wel een andere sfeer. Maar alle twee heel leuk op de eigen manier, ja.
1: Nou ja, het toernooi zit er natuurlijk nu op, het schoonspringdeel. Wat wacht jou nu? Ben je dan alweer onderweg terug naar huis? Of blijf je daar om dan nog onderdeel te zijn van Team NL? Of ga je alweer langzamerhand richting Amerika?
2: Nou, nog een andere optie. Ik ben op vakantie met mijn familie.
1: Oh, nou ja, ook lekker. Ja.
2: In Frankrijk, ja. Dus heel even een paar dagen rust en dan trainen we nog even door. Tot we een langere stop hebben voordat we in september weer beginnen met voorbereiding voor het nieuwjaar.
1: Ja, en dan is het ook nog eens een keer handig dat het EK is in Parijs en dat je nog gewoon op vakantie bent in Frankrijk, lekker dichtbij.
2: Precies, super fijn.
1: Ik ga je in ieder geval nog een hele fijne resterende vakantie wensen dan. En ja, nogmaals gefeliciteerd met brons daar zo in Amerika.
2: Dankjewel, super leuk dat je belde. All Sports Radio Live. Get a drama!

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. All Sports.

0: Soul Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, Jalak Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd, ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren

0: ECMO-clinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch, als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
1: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel, Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over een beetje de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifiers. En de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En al toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
2: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt en uit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken, dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg, als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed. Dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat er enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld, ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het prijzenswaardig dat de top van die artiesten zegt, het gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. Want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorige jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer rond de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. Met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Tellon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, dat is een masters-toernooi notabene, Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
1: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, laten we zeggen, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
2: Ja, je hebt hartstikke gelijk en dit komt al jarenlang naar voren. En zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie. Maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld, die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die die grote sterren aan de overwinning helpen, die verdienen in relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen, verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer. Mede geïnitieerd door de FISMA Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe hoofd of sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond. Over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna 3 bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus het zijn, maar zij zijn afhankelijk van 2 bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen. Maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdeling in de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is. En zeker de afgelopen Tour heeft dat weer bewezen. Dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn, om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
1: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens, want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Frank, dat gaat om miljarden, hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
2: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in 1 jaar. De 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene ontvangt meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer $35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een 4 paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere 3 samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube. Voor een totaalbedrag van $125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor $125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033. Maar heeft een clausule, ja dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
1: Dan de Formule 1. Frank, ook daar weer iets te melden?
2: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die daar gepland staan, Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
1: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg, maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties, denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie, maar ze moesten er wel voor betalen, natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maak je geen vrienden mee in de media, want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen, dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt en hoe hij het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council, dat hij mag blijven zitten. Wat ik net al zei, ik denk dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden, want dan hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hadden. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij, Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel wat nodig was. Dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar, dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is. Maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt als een van de beste keepers van de wereld. En een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. Hebben we natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, nee, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden?
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgeving het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegen gaan komen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak wat net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex-vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter, zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen? Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè, want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dan gaat het echt om milie kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van, ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer. Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding, zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende bordjespeler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van de Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig? Kun je nog steeds gebruik maken, zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden, wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede, omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn, ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren. Maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Jurie Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch met, we ontkomen er niet aan. We hebben het, zonder dat we een obsessie met hem hebben, toch wel bijna elke keer over hem. Gianni Infantino, niet per se omdat we dat willen, maar omdat hij het er zelf naar maakt. Ook nu weer een gekke situatie. Hè? Hij bepaalt dat er een bedrijf komt die de rechten van het WK gaat verdelen, waarin hij weer heel veel miljarden gaat verdienen. Iedereen is tegen, er komt een hele opstand. Zijn positie wordt ter discussie gesteld. Maar puntje bij paaltje is het, hij blijft toch zitten.
2: Ja, ik zoals je al zegt, Robert, ik kan het niet laten om toch nog even terug te komen. Mede gezien het feit dat er bijna elke dag wel weer wat te melden is over die meneer Infantino als baas van de grootste sport wereldwijd. FIFA-baas. Hij is gelukkig, zou ik bijna willen zeggen, behoorlijk nu ook het doelwit van kritiek. Hij ontkent natuurlijk zelf alles en daar is hij een meester in. En hij praat over alle kritiek als zijnde het verspreiden van haat tegen zijn FIFA. Ja, typerend voor de man is de volgende letterlijke uitspraak die hij via zijn eigen en FIFA's social media kanalen verspreidt. En ik quote, billions of people watched the World Cup. And all global celebrities from music, movies, entertainment and sport attended the World Cup. Nou, het geeft aan hoe hij denkt, met name de volgorde in waarin hij dit zegt. Hij begint met muziek, dan komt hij op filmindustrie, dan op entertainment en als laatste de sport. Terwijl je toch zou moeten zeggen, de sport staat nummer 1. Hij staat voor het voetbal wereldwijd. Dus het is glamour voor sport. Overigens, en dat wil ik wel even gezegd hebben, vind ik dat de wereld nu te veel inzet op de verkoop van die aandelen in die commerciële activiteiten van FIFA. Er zijn vele andere sporten die dat al gedaan hebben en daar is niks mis mee. Als je de sport maar centraal blijft stellen en als je het maar hebt over een duidelijke minderheid. Nou, dat heeft hij op dit moment. En ik vind dat de wereld hem daarmee in de kaart speelt, want dat kan hij verdedigen. Ik zou veel liever gezien hebben dat de wereld tegen hem zou hebben opgetreden in het kader van die andere fratsen die hij heeft uitgehaald. Zoals het intrekken van de rode kaart, die peaceprijs voor Trump, die exorbitant hoge toegangsprijzen voor de stadions in Amerika en niet in het minst zijn eigen salaris dat hij met die nieuwe activiteit wil verhogen van 6 miljoen naar 45 miljoen. Dat zijn dingen waarin op hem in mijn ogen goed op kunt aanvallen. En terwijl als hij een nieuwe enterprise opricht dat meer geld oplevert voor voetbal, waar bij FIFA wel onder controle blijft, vind ik niet eens zo slecht. Want vele andere sporten hebben dat al gedaan, zoals ik net al zei, en met succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de wereld weer hem eigenlijk in de kaart speelt. En dat vind ik doodzonde.
1: Ja, want dan heeft hij toch weer wat te roepen wat in zijn straatje past. Kan hij er toch weer onderuit komen?
2: Ja.
1: Nou ja, genoeg over Teflon Gianni. We gaan naar het Dream Team van het WK, want die is inmiddels ook gekozen.
2: Ja, de FIFA zegt dat de fans hebben meegestemd. En natuurlijk vooral ook de pers. Nou, ik heb zo mijn twijfels of de fans echt hebben kunnen meestemmen. En als ze dat al gedaan hebben of dan ook naar geluisterd is. Maar goed, ik kan me over het geheel wel vinden ook in die opstelling. Maar het is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Drie spelers uit het wereldteam zijn Spaans en ook even drie Frans. Men is uitgegaan van een 4-3-2-1 systeem. Op goal zou in dit dreamteam staan Mostafa Chobert uit Egypte. Achterin van links naar rechts Nuno Mendes uit Portugal, dat zal niemand verbazen. Dani, of ik weet niet of hoe je dat uitspreekt, uit Kap Verde. Staat ook in de vereniging. Dat vind ik best wel verrassend, maar wel leuk. Koubarsi uit Spanje zal niemand verbazen en Hakimi uit Marokko ook niet. Dan het middenveld, Jude Bellingham uit Engeland, nou, dat helemaal niemand verbazen. Rodri sowieso ook niet natuurlijk, wat speler van het toernooi. En Lionel Messi, Argentinië. Nou, ik vind dat ook op zichzelf wel leuk, als eerbetoon ook aan de man. Maar gezien toch, ja, zijn 75% activiteiten in het WK waren wandelen en 25% voetballen, zet ik daar toch een beetje een vraagteken bij. Maar goed, als eerbetoon gun ik het hem van harte. Voorin Mbappé zal niemand verbazen uit Frankrijk, de topscorer van het toernooi. Erling Haaland natuurlijk ook niet, een fenomeen uit Noorwegen. En tenslotte Michael Olysee uit Frankrijk, de nieuwe ster aan het firmament Bayern München spelen.
1: Nou, laten we dan het WK nog even afsluiten met wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, Visa, de creditcard, het betalingssysteem, heeft direct na het afgelopen WK het sponsorcontract met FIFA verlengd voor 4 jaar. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Infantino daar ook nog eventjes een mooie sier mee had gemaakt. Dat direct na zijn WK een van de belangrijkste sponsors zijn contract verlengt tot en met 2030, het wereldkampioenschap. FIFA is al sponsor van FIFA sinds 2007. En met de deal zou naar verluidt een bedrag van $200 miljoen zijn gemoeid. Mede gezien het gegeven dat de Women's World Cup 2027, volgend jaar dus, in Brazilië plaatsvindt en onderdeel is van deze overeenkomst. Dus dat is wel spannend. Dan iets anders. Duitsland heeft zich bij de FIFA gemeld als kandidaat voor het organiseren van het wereldkampioenschap 2038. Ja, zover wordt er al vooruit gedacht. Of zelfs 2042, als 38 niet zou lukken. Eén item valt op in het bidboek dat ze al klaar zou liggen. En dat is dat Duitsland luid en duidelijk stelt dat de toegangsprijzen voor de wedstrijden heel laag zullen houden om de sport het juiste karakter te geven wat het altijd heeft gehad. Dit is natuurlijk inspelend op de exorbitante toegangsprijzen die meneer Infantino introduceerde bij het afgelopen WK. Dan tenslotte, even een persoonlijke mening als liefhebber van sport in het algemeen en voetbal ook in het bijzonder, moeten we ons in mijn ogen serieus afvragen of de promotie van het voetbal in de Verenigde Staten, en dat was toch een van de belangrijkste doelstellingen van het wereldkampioenschap, wel eigenlijk echt waren gediend met die overheersende aandacht voor het geld. Het voetbal leidt nu tot de perceptie van eerst een verdienmodel te zijn en dan pas de sport. En dat vind ik een best wel schadelijke ontwikkeling die ook blijft hangen. Zeker bij de nieuwe fans in Amerika en ook toch heel veel andere fans wereldwijd die alleen maar hebben horen praten over het geld en de toegangsprijzen en meneer Infantino als Arkela van de club.
1: Dan naar het Europese clubvoetbal, Frank. Real Madrid, daar gaan we natuurlijk weer in richting een nieuw seizoen. Staan er volgens mij best wel goed voor. Jij hebt toch even gekeken naar de cijfers die de club bekend heeft gemaakt. De plannen die de club heeft. Natuurlijk ook met Florentino Perez aan het roer als grote man. En José Mourinho als nieuwe trainer natuurlijk.
2: Ja, ik heb al eerder gemeld inderdaad natuurlijk dat onder leiding van José Mourinho, de special one zoals hij zichzelf noemt, actief zou gaan zijn ook op het transferfront. Nou, dus zo zijn er geruchten gaande en die spreken mij bijzonder aan omdat ik een enorme fan ben van deze speler. Rodri van Manchester City, de middenvelder die ook gekozen werd als de speler van het WK, die zou in contact zijn met Real Madrid en zou worden aangetrokken. Tegelijkertijd aan de geruchten dat de 26-jarige Vinicius Junior zou vertrekken naar Arsenal. Intussen hoorde ik ook gisteren dat Real Madrid Vinicius een nieuw aanbod zou hebben gedaan. Dus ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ze moeten wel, want het contract van Vinicius loopt aan het einde van het komend seizoen af. En dan loopt hij dus vrij het Bernabeu-stadion uit. Dus ze moeten of verlengen of nu verkopen. Dus dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar intussen maakte de club uit Madrid bekend het afgelopen seizoen een record omzet te hebben gedraaid. Namelijk 1,2 miljard euro. Dit is 3% meer dan het seizoen 2024-2025. Het is nu een soort, ja, als je het hebt over de sportclub in de wereld met de hoogste omzet, is het nu een soort nek aan nek race geworden met de National Football League club Dallas Cowboys, die 1,23 miljard omzetten. Dus dat is een graantje meer. Zo van wie staat op nummer 1 in de ranglijst van de sportclubs met de hoogste omzet. Laten we hopen dat die ranglijst niet belangrijker wordt dan de sportieve ranglijst. Dan natuurlijk de vraag, garandeert een hoge omzet ook een hoge winst? Nou, bij Real Madrid zou die omzet van 1,2 miljard een winst hebben gemaakt van 26 miljoen. Nou wil ik een en maar helemaal niet kleineren doen over een winst van 26 miljoen. Maar als je 1,2 miljard omzet in het bedrijfsleven en je maakt maar een winst van 26 miljoen, dan sta je er niet al te best voor. Maar goed, het voetbal is niet bedoeld om geld te verdienen, maar om sportief te presteren.
1: Nou ja, gelukkig maken ze nog winsten, Frank. Ik bedoel, het zijn wel clubs met achter de schermen ruim een miljard schuld, toch? Dus...
2: Ja, kijk naar concurrent Barcelona. Die heeft nog steeds gigantische bankschulden. En Real Madrid heeft ook nog recentelijk, overigens is dat een aparte boekhouding, het hele Bernabeu-stadion, het neusje van de zalm gemaakt. Maar daar hebben ze een aparte BV voor opgericht. En die BV staat ook zwaar nog in de schulden. Dus het is ook een beetje een, ja, een opfrisbeurtje voor de bühne dat ze deze cijfers bekendmaken.
1: Frank, de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van het wielrennen natuurlijk met de Tour de France. Sterker nog, as we speak, kunnen we ook genieten van de Tour de France Femme. Jij wilde toch even terugblikken nog op het 21 dagen aan prachtige koers.
2: Ja, wat mij betreft hebben we anderhalve week geleden op de finale zondag van de Tour de France het sportmoment van het jaar al beleefd. En Mathieu van der Poel's winst in de laatste etappe van de Tour in een uiteindelijk 1-op-1 gevecht met werelds onbetwiste beste wielrenner Pogacar. En dat was adembenemend. Het was een visitekaartje voor de Tour, voor Frankrijk, voor Mathieu van der Poel zelf natuurlijk. Maar ook voor Nederland als sportland. Dat er daar een renner toch maar eventjes het tegen Pogacar opnam en ook nog van hem won. Het is voor de Tour de mooist mogelijke climax. En wat een goede beslissing om die traditionele saaie laatste etappe te veranderen. En de 3 keer klim naar de Sacré-Cœur en Montmartre als laatste act in de Tour op te nemen. Trouwens ook de huidige Tour de Femme natuurlijk is onderweg met Lorena Wiebes en Demi Vollering en Marianne Vos in een hoofdrollen. Dus ook dat zijn weer visitekaartjes voor het Nederlandse wielrennen en voor de Nederlandse sport. Dus daar moeten we heel erg blij mee zijn. Ik ga direct even over om nog even een laatste nieuwtje, heel vers van de pers, vanochtend binnengekregen. In Engeland heeft het Media Nations Report,

0: Ja, is dat toch wel zo? Want je hoort toch ook best veel kritiek de laatste jaren over de BBC en hun optreden daar.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn veel mensen ook ontslagen die zich hadden misdragen. Zelfs ook in het kader van seksuele intimidatie. Dat heeft natuurlijk een knauw gegeven. Maar ja, aan de andere kant, ik ken Engeland goed. Ik heb daar lang gewoond en gewerkt. Het land wordt overheerst door een ergens best wel sympathieke, maar ook wel in de weg staande traditioneel denken van de Britten. Hè. Kijk, ze waren, om maar iets te noemen, het nummer één land van de wereld in de auto-industrie. Nou, nu is er geen enkel merk dat het hoofdkantoor heeft in Groot-Brittannië. En dat heeft allemaal te wijten aan het traditionele denken van die Engelsen. Wij zijn het beste. En we hoeven dus niet te ontwikkelen. We kunnen stilstaan bij onze status. Nou ja, we leven niet meer in een wereld waarin dat mogelijk is. Nou, dat was het voor deze week.
0: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. Hebben we natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
1: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
0: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
1: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn ding, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Momenteel bevinden we ons zo halverwege de Europese kampioenschappen zwemsporten in Parijs. Het schoonspringdeel van het kampioenschap zit er inmiddels op. En daarin wist Nederlands hoop in bange schoonspringdagen Else Praasterink voor het tweede EK op rij brons te pakken. Op de 10 meter toren plaatsten ze zich als vierde voor de finale, waarin ze met een 2,5 salto voorwaarts met Schroef als afsluiter uiteindelijk een medaille veilig kon stellen. En samen met Lars van Hilten werd ze ook nog eens zesde op de toren gemengd synchroon. Ik ga er met Else over in gesprek. Else, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dat is dan nooit verkeerd natuurlijk als je nu al voor het tweede Europese kampioenschap op rij brons pak.
2: Ja, ben ik er ongelooflijk blij mee.
1: Want uiteindelijk ga je denk ik altijd naar een toernooi om in ieder geval je vorige resultaat proberen te evenaren. Was het doel dat ook om in ieder geval een medaille te pakken, of had je ergens wel op iets meer gehoopt?
2: Nou, ik wist wel, het veld, het was dit jaar wel ongelooflijk sterk. Het was een heel groot EK. Dus eigenlijk ging ik er een beetje naartoe met de verwachting, wow, het gaat nog wel moeilijk worden om hetzelfde resultaat neer te zetten als vorig jaar. Dus ja, dat het lukte was gewoon echt, was echt heel gaaf. Was ook een beetje onverwacht. Maar desniettemin ongelooflijk mooi.
1: Want nu is dit EK natuurlijk best wel lang. Want je hebt heel veel verschillende zwemsporten die bij elkaar zijn gepakt. Zo ben jij denk ik al onderweg naar huis als je al niet thuis bent. Het zwemgedeelte gaat dan bijvoorbeeld volgende week pas los. Desondanks, hoe is het om dan met een Team NL daar te zijn?
2: Ja, superleuk. Ik denk dat wij in 5 jaar niet meer met zo'n groot team zijn gegaan. Dus dat was ongelooflijk gaaf. We hebben ook weer voor het eerst als Nederland een team event kunnen doen. Daar heb je 4 springers voor nodig. En dat hadden we dit keer. Dus dat is ook heel mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dus we waren sowieso met een heel groot team. En natuurlijk waren we ook tegelijk met het synchroon zwemmen. Dus Marloes die was ook nog onderdeel van onze groep. Het was ongelooflijk gezellig. En ook mooi om met een groot oranje team daar naar binnen te lopen.
1: Ja, dus dat zegt wel iets over de ontwikkeling ook van deze zwemsporten eigenlijk binnen Nederland.
2: Ja, ik denk dat wij als team wel aan het groeien zijn en ook steeds sterker worden internationaal.
1: Want hoe zit dat eigenlijk met de aandacht voor jullie? Want meestal kijken van het oudsher toch naar de zwemmers. Nou, zoals ik zei, die beginnen volgende week pas. Desondanks veel reacties gehad op je prestaties.
2: Sowieso van familie en vrienden natuurlijk. En schoonspringen is gewoon een kleinere sport, maar ik vind het natuurlijk ongelooflijk gaaf. Dus ik hoop ook dat mensen binnenkort er steeds meer naar willen kijken. Zeker als we met een groter team zijn, dan is er ook nog veel meer te zien. Dus dat is wel heel leuk.
1: Nou, jullie waren dus met de beste grote groep schoonspringers. Daar hadden jullie dus Marloes Steenbeek, de synchroonzwemster, bij in de groep. Hebben jullie een beetje echt als team kunnen opnemen in het geheel?
2: Zeker. We zitten natuurlijk allemaal op andere tijden. Maar desniettemin kunnen we met z'n allen eten. En natuurlijk gaan we allemaal naar elkaars wedstrijden toe om elkaar aan te moedigen. Dus dat zeker. En Marloes en ik die hadden ook nog een kamer samen. Dus dat was ook nog super gezellig.
1: Kijk, dus dat is ook alweer weer mooi meegenomen. Neem ons eens even mee naar jouw wedstrijddagen. Hoe heb je die beleefd?
2: Wedstrijddagen zijn natuurlijk altijd wel spannend. Ik vind het fijn om mij gewoon heel erg te focussen op mezelf eigenlijk tijdens die wedstrijddagen. En gewoon te doen wat ik nodig heb. Op wedstrijddagen dan doe je iets rustiger aan, want je wil al je energie natuurlijk bewaren voor die wedstrijd zelf. Zo duurt natuurlijk die wedstrijden, die kunnen best wel lang duren. Dus je bent gewoon de hele dag in het zwembad. Ik doe het natuurlijk al 16 jaar, dus ik vind het zwembad ongelooflijk leuk. Dus ik vind het niet erg om daar veel te zijn.
1: Nee, dat mag ik inderdaad wel hopen, anders zou ik een andere sport gaan kiezen, denk ik. Voor jou is natuurlijk het ding de 10 meter toren. Dat is gewoon jouw onderdeel. Als vierde ging je de finale in uiteindelijk. Neem ons even mee naar die finale.
2: Ja, in de finale, zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon heel sterk was. Rusland, die deed natuurlijk dit jaar ook weer mee onder een neutrale vlag. Dat was ook weer voor het eerst. En dat is gewoon een heel sterk team. En veel teams hadden ook gewoon hun beste springers gestuurd. Dus zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon hoog zou liggen. En daardoor dacht ik, of deed ik mijn best om gewoon echt te focussen op mezelf. En niet te kijken hoe andere springers het doen en dan vergelijken. Want dan weet je niet hoeveel punten heb ik nodig. En nou, dat soort dingen gaan wel door je hoofd. Dus gewoon te focussen op sprong per sprong. En natuurlijk ging de vierde, was voor mij de minste sprong. Dus dan heb je nog één sprong voordat je weet waar je uiteindelijk staat. Dus gewoon dat niet meenemen in je volgende sprong en gewoon weer terug te focussen. Dus op die manier.
1: Want dan heb je dus nog één sprong te gaan. Die heb je uiteindelijk heel goed uitgevoerd. Die 2,5 salte voorwaarts met schroef. Is dat trouwens iets wat dan al vast ligt van tevoren? Of kun je nog zoiets hebben van die ene laatste sprong ging wat minder. Ik ga kijken of ik een andere sprong kan doen waarvan ik zeker weet bijvoorbeeld dat die goed zal gaan.
2: Nee, dat zou echt super leuk zijn als het kan. Maar alles staat echt van tevoren vast. Je kan naar je volgende, dan kan je nog je sprongen veranderen in het eerste half uur. Maar het staat vast wat je gaat doen. Dus je krijgt gewoon waarmee het. Je hebt gewoon waarmee je het moet doen.
1: Nou ja, en in dit geval ging dat gelukkig heel goed.
2: Ja. Gelukkig wel.
1: En sterker nog, uiteindelijk was het verschil met zilver ook nog niet eens zo heel erg groot, toch?
2: Nee. Het was 0,25 volgens mij. Dus dat is in schoonspringtermen erg dichtbij. Klopt. Dat was spannend.
1: Ja, ben je dan toch blij dat je voor het tweede jaar op rij brons weet te pakken? Of heb je dan toch één zo'n moment van, verdorie, net niet zilver?
2: Nou, het was grappig, want vorig jaar is dezelfde springer, die deed toen ook precies hetzelfde. Dus gingen ze net over mij heen. Dus het feit dat het weer gebeurde was vooral heel grappig. Maar ik weet ook wel eens dat ik de volgende keer, een ander kleurtje zou ook wel heel leuk zijn. Dus dat is zeker volgende keer het doel.
1: Nou ja, je zei ook voor het eerst in lange tijd mocht ook eens een team onderdeel doen. Jij deed synchroon gemengd met Lars van Hilten. Hoe was dat?
2: Ja, dat was een nieuwe ervaring voor ons. Wij hebben toen, we zijn er eigenlijk pas 2 maanden mee bezig. Dus het is echt nog heel nieuw. Maar het is wel heel leuk. Het is in je eentje springen is natuurlijk ook gewoon al gaaf. Maar als je het dan ook nog met z'n tweeën kan doen, ja, dat is nog een stuk gezelliger. We zullen zien wat daar de toekomst van komt.
1: Ja, want de toekomst is denk ik iets waar je voornamelijk naar kijkt. Want hij maakte zijn debuut bij de senioren. Hij is ook nog 5 jaar jonger dan jij. Dus is dat wat dat betreft wel gunstig, zeg maar. Dat de toekomst in ieder geval er goed uitziet.
2: Ja, nou en ook zeker omdat wij natuurlijk nog niet zo lang met elkaar trainen. Het feit dat wij binnenkort wat meer met elkaar kunnen oefenen. Wie weet dat wat daaruit komt.
1: Nu beoefen jij de sport op dit moment in de Verenigde Staten. Je bent er ook naartoe gegaan. Natuurlijk ook voor je studie. Dus je zit daar ook op een university. Wat zijn eigenlijk de reacties vanuit de Verenigde Staten en universiteitssportland op dit soort prestaties?
2: Nou, in de VS zijn ze natuurlijk ook, zijn ze, nou ja, hoop ik dan, dat ze ook trots zijn. Ook leuke reacties van alle staf en teamgenoten. Want die hebben natuurlijk ook samen met mij getraind in voorbereiding op deze wedstrijd. Heb ik toevallig in mijn team in Texas zitten er geen Europeanen in. Maar wel bijvoorbeeld mensen uit Mexico en ook uit Australië. Die ik dan wel op andere internationale wedstrijden weer tegenkom. Dus dan heb je een team uit Nederland en een team uit de VS. Dus dat is wel super gezellig. En we supporten allemaal elkaar natuurlijk bij elke stap die we nemen.
1: Want verschilt het veel per wedstrijd, zeg maar, hoe iets in Amerika op de universities wordt gedaan qua meets ten opzichte van als je gewoon meets zoals de Eindhoven Diving Cup bijvoorbeeld hebt in Nederland. Zit daar nou veel verschil in?
2: Ja, nou ja, de universiteitswedstrijden die zijn anders. Er zijn vaak veel meer deelnemers, want schoonspringen is best wel een grote sport in de VS. En in de VS heb je ook de combinatie van zwemmen en schoonspringen. Dat is samen één team. Dus die wedstrijden, dan ga je gewoon met een team van 50 man. Dus dat is natuurlijk wel heel anders. En dan ga je ook niet alleen schoonspringen kijken, maar ook het zwemmen. Dus dat is wel anders in vergelijking met bijvoorbeeld de Eindhoven Diamond Cup. Alleen ja, hier of in Europese wedstrijden of internationale wedstrijden, dan heb je gewoon over het algemeen wel een enorm sterk veld. Omdat je gewoon de beste hebt uit heel veel landen, niet alleen uit de VS. Dus dat is wel het andere. Maar het is alle twee een hele leuke sfeer, maar gewoon heel anders.
1: Ja, moet je dan toch ergens een klein beetje wennen als je dan weer de plas terug overgaat? Of valt dat alweer mee?
2: Ja, zeker. Zeker. Want ja, je gaat natuurlijk van een team. Wij zijn met z'n vijf en dat was voor ons een heel groot team op het EK. Maar ja, zoals ik zei, in Amerika dan reis je met 50 man. Dus dat is wel een andere sfeer. Maar alle twee heel leuk op de eigen manier, ja.
1: Nou ja, het toernooi zit er natuurlijk nu op, het schoonspringdeel. Wat wacht jou nu? Ben je dan alweer onderweg terug naar huis? Of blijf je daar om dan nog onderdeel te zijn van Team NL? Of ga je alweer langzamerhand richting Amerika?
2: Nou, nog een andere optie. Ik ben op vakantie met mijn familie.
1: Oh, nou ja, ook lekker. Ja.
2: In Frankrijk, ja. Dus heel even een paar dagen rust en dan trainen we nog even door. Tot we een langere stop hebben voordat we in september weer beginnen met voorbereiding voor het nieuwjaar.
1: Ja, en dan is het ook nog eens een keer handig dat het EK is in Parijs en dat je nog gewoon op vakantie bent in Frankrijk, lekker dichtbij.
2: Precies, super fijn.
1: Ik ga in ieder geval nog een hele fijne resterende vakantie wensen dan. En ja, nogmaals gefeliciteerd met brons daar zo in Amerika.
2: Dankjewel, super leuk dat je belde. All Sports Radio Live.

Topsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: dies.
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
5: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
6: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. Verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden?
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics. Is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het er niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nee, ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, ja, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan 1 uur zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus 1 uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaker, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifiers en de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En al toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
2: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt, vanuit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken, dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg, als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed. En dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat de enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld, ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het prijzenswaardig dat de top van die artiesten zeggen, het gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. Want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorig jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer om de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. He, met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Talon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, dat is een Masters-toernooi notabene, Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
1: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, laten we zeggen, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
2: Ja, je hebt hartstikke gelijk en dit komt al jarenlang naar voren. En zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie, maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld, die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die grote sterren aan de overwinning helpen, die verdienen in relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen, verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer, mede geïnitieerd door overigens de Visma Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe hoofd of sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond, over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna drie bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus het zijn, maar zij zijn afhankelijk van twee bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen, maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdeling en de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is, en zeker de afgelopen Tour heeft dat weer bewezen, dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn, om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
1: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens. Want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Frank, dat gaat om miljarden. Hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
2: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in één jaar. En de 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene ontvangt meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer $35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een vier paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere drie samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube. Voor een totaalbedrag van $125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor $125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033. Maar heeft een clausule, ja, dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
1: Dan de Formule 1. Frank, ook daar weer iets te melden?
2: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die nog daar gepland staan, Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
1: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg, maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties, denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie, maar ze moesten er wel voor betalen, natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maakt je geen vrienden mee in de media, want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen, dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt en hoe hij het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council, dat hij mag blijven zitten. Wat ik net al zei, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden, want dan hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hebben. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij, Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel wat nodig was, dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar, dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is, maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt als een van de beste keepers van de wereld en een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. Hebben we natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports.

0: All Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning die overeenkomst te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie men wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Mm-hmm. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. Als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog soms wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter, zodat ballen vooal recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen? Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè, want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast, nou, zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Ja, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat ja, dan gaat het echt om mili kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer. Zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe. Dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je. Afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nou nu eigenlijk al 2,5 week naar het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de nou, tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben?
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe. Is dit toen ook gebeurd? Toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook. Dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ja, ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende Boccia-speler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu ja, in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ja, ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu ja, nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal nou, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk ja, een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van der Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al nou ja, zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook ja, heel goed om te zien dat, dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, nu kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden, wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede, omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn, ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren. Maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar we hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch met, we ontkomen er niet aan. We hebben het, zonder dat we een obsessie met hem hebben, toch wel bijna elke keer over hem. Gianni Infantino, niet per se omdat we dat willen, maar omdat hij het er zelf naar maakt. Ook nu weer een gekke situatie. Hè? Hij bepaalt dat er een bedrijf komt die de rechten van het WK gaat verdelen, waarin hij weer heel veel miljarden gaat verdienen. Iedereen is tegen, er komt een hele opstand. Zijn positie wordt ter discussie gesteld. Maar puntje bij paaltje is het, hij blijft toch zitten.
2: Ja, ik zoals je al zegt, Robert, ik kan het niet laten om toch nog even terug te komen. Mede gezien het feit dat er bijna elke dag wel weer wat te melden is over die meneer Infantino als baas van de grootste sport wereldwijd. FIFA-baas. Hij is gelukkig, zou ik bijna willen zeggen, behoorlijk nu ook het doelwit van kritiek. Hij ontkent natuurlijk zelf alles en daar is hij een meester in. En hij praat over alle kritiek als zijnde het verspreiden van haat tegen zijn FIFA. Ja, typerend voor de man is de volgende letterlijke uitspraak die hij via zijn eigen en FIFA's social media kanalen verspreidt. En ik quote, billions of people watched the World Cup. And all global celebrities from music, movies, entertainment and sport attended the World Cup. Nou, het geeft aan hoe hij denkt, met name de volgorde in waarin hij dit zegt. Hij begint met muziek, dan komt hij op filmindustrie, dan op entertainment en als laatste de sport. Terwijl je toch zou moeten zeggen, de sport staat nummer 1. Hij staat voor het voetbal wereldwijd. Dus het is glamour voor sport. Overigens, en dat wil ik wel even gezegd hebben, vind ik dat de wereld nu te veel inzet op de verkoop van die aandelen in die commerciële activiteiten van FIFA. Er zijn vele andere sporten die dat al gedaan hebben en daar is niks mis mee. Als je de sport maar centraal blijft stellen en als je het maar hebt over een duidelijke minderheid. Nou, dat heeft hij op dit moment en ik vind dat de wereld hem daar mee in de kaart speelt, want dat kan hij verdedigen. Ik zou veel liever gezien hebben dat de wereld tegen hem zou hebben opgetreden in het kader van die andere fratsen die hij heeft uitgehaald. Zoals het intrekken van de rode kaart, die peaceprijs voor Trump, die exorbitant hoge toegangsprijzen voor de stadions in Amerika en niet in het minst zijn eigen salaris dat hij met die nieuwe activiteit wil verhogen van 6 miljoen naar 45 miljoen. Dat zijn dingen waarin op hem in mijn ogen goed op kunt aanvallen. En terwijl als hij een nieuwe enterprise opricht dat meer geld oplevert voor voetbal, waarbij FIFA wel onder controle blijft, vind ik niet eens zo slecht. Want vele andere sporten hebben dat al gedaan, zoals ik net al zei, en met succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de wereld weer hem eigenlijk in de kaart speelt. En dat vind ik doodzonde.
1: Ja, want dan heeft hij toch weer wat te roepen wat in zijn straatje past. Kan hij er toch weer onderuit komen.
2: Ja.
1: Nou ja, genoeg over Teflon Gianni. We gaan naar het dreamteam van het WK, want die is inmiddels ook gekozen.
2: Ja, de FIFA zegt dat de fans hebben meegestemd. En natuurlijk vooral ook de pers. Nou, ik heb zo mijn twijfels of de fans echt hebben kunnen meestemmen. En als ze dat al gedaan hebben of dan ook naar geluisterd is. Maar goed, ik kan me over het geheel wel vinden ook in die opstelling. Maar het is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Drie spelers uit het wereldteam zijn Spaans en ook even drie Frans. Men is uitgegaan van een 4-3-2-1 systeem. Op goal zou in dit dreamteam staan Mostafa Chaubert uit Egypte. Achterin van links naar rechts Nuno Mendes uit Portugal, dat zal niemand verbazen. Dani, of ik weet niet hoe je dat uitspreekt, uit Cap Verde staat ook in de vereniging. Dat vind ik best wel verrassend, maar wel leuk. Koubarsi uit Spanje zal niemand verbazen en Hakimi uit Marokko ook niet. Dan het middenveld, Jude Bellingham uit Engeland, nou, dat helemaal niemand verbazen. Rodri sowieso ook niet natuurlijk, wat speler van het toernooi. En Lionel Messi, Argentinië. Nou, ik vind dat ook op zichzelf wel leuk als eerbetoon ook aan de man. Maar gezien toch, ja, zijn 75% activiteiten in het WK waren wandelen en 25% voetballen. Zet ik daar toch een beetje een vraagteken bij. Maar goed, als eerbetoon gun ik het hem van harte. Voorin Mbappé zal niemand verbazen uit Frankrijk. De topscorer van het toernooi. Erling Haaland natuurlijk ook niet. Een fenomeen uit Noorwegen. En tenslotte Michael Olise uit Frankrijk. Het, ja, de nieuwe ster aan het firmament Bayern München spelen.
1: Nou, laten we dan het WK nog even afsluiten met wat korte nieuwtjes van.
2: Ja, Visa, de creditcard, het betalingssysteem, systeem, heeft direct na het afgelopen WK het sponsorcontract met FIFA verlengd voor 4 jaar. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Infantino daar ook nog eventjes een mooie sier mee had gemaakt. Dat direct na zijn WK een van de belangrijkste sponsors zijn contract verlengt tot en met 2030, het wereldkampioenschap. FIFA is al sponsor van FIFA sinds 2007. En met de deal zou naar verluidt een bedrag van $200 miljoen zijn gemoeid. Mede gezien het gegeven dat de Women's World Cup 2027, volgend jaar dus, in Brazilië plaatsvindt en onderdeel is van deze overeenkomst. Dus dat is wel spannend. Dan iets anders. Duitsland heeft zich bij de FIFA gemeld als kandidaat voor het organiseren van het wereldkampioenschap 2038. Ja, zover wordt er al vooruit gedacht. Of zelfs 2042. Als 38 niet zou lukken. Eén item valt op in het bidboek dat ze al klaar zou liggen. En dat is dat Duitsland luid en duidelijk stelt dat de toegangsprijzen voor de wedstrijden heel laag zullen houden. Om de sport het juiste karakter te geven wat het altijd heeft gehad. Dit is natuurlijk inspelend op de exorbitante toegangsprijzen die meneer Infantino introduceerde bij het afgelopen WK. Dan tenslotte, even een persoonlijke mening. Als liefhebber van sport in het algemeen en voetbal ook in het bijzonder, moeten we ons in mijn ogen serieus afvragen of de promotie van het voetbal in de Verenigde Staten, en dat was toch een van de belangrijkste doelstellingen van het wereldkampioenschap, wel eigenlijk echt waren gediend met die overheersende aandacht voor het geld. Het voetbal leidt nu tot de perceptie van eerst een verdienmodel te zijn en dan pas de sport. En dat vind ik een best wel schadelijke ontwikkeling die ook blijft hangen. Zeker bij de nieuwe fans in Amerika en ook toch heel veel andere fans wereldwijd die alleen maar hebben horen praten over het geld en de toegangsprijzen en meneer Infantino als Arkela van de club.
1: Dan naar het Europese clubvoetbal, Frank. Real Madrid, daar gaan we natuurlijk weer in richting een nieuw seizoen. Staan er volgens mij best wel goed voor. Jij hebt toch even gekeken naar de cijfers die de club bekend heeft gemaakt. De plannen die de club heeft. Natuurlijk ook met Florentino Perez aan het roer als grote man. En José Mourinho als nieuwe trainer natuurlijk.
2: Ja, ik heb al eerder gemeld inderdaad natuurlijk dat onder leiding van José Mourinho, de special one zoals hij zichzelf noemt, actief zou gaan zijn ook op het transferfront. Nou, dus zo zijn er geruchten gaande en die spreken mij bijzonder aan omdat ik een enorme fan ben van deze speler. Rodri van Manchester City, de middenvelder die ook gekozen werd als de speler van het WK, die zou in contact zijn met Real Madrid en zou worden aangetrokken. Tegelijkertijd aan de geruchten dat de 26-jarige Vinicius Junior zou vertrekken naar Arsenal. Intussen hoorde ik ook gisteren dat Real Madrid Vinicius een nieuw aanbod zou hebben gedaan. Dus ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ze moeten wel, want het contract van Vinicius loopt aan het einde van het komend seizoen af. En dan loopt hij dus vrij het Bernabeu-stadion uit. Dus ze moeten of verlengen of nu verkopen. Dus dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar intussen maakte de club uit Madrid bekend het afgelopen seizoen een record omzet te hebben gedraaid. Namelijk 1,2 miljard euro. Dit is 3% meer dan het seizoen 2024-2025. Het is nu een soort, ja, als je het hebt over de sportclub in de wereld met de hoogste omzet, is het nu een soort nek aan nek race geworden met de National Football League club Dallas Cowboys, die 1,23 miljard omzetten. Dus dat is een graantje meer. Zo van wie staat op nummer 1 in de ranglijst van de sportclubs met de hoogste omzet. Laten we hopen dat die ranglijst niet belangrijker wordt dan de sportieve ranglijst. Dan natuurlijk de vraag, garandeert een hoge omzet ook een hoge winst? Nou, bij Real Madrid zou die omzet van 1,2 miljard een winst hebben gemaakt van 26 miljoen. Nou wil ik helemaal niet kleinerend doen over een winst van 26 miljoen. Maar als je 1,2 miljard omzet in het bedrijfsleven en je maakt maar een winst van 26 miljoen, dan sta je er niet al te best voor. Maar goed, het voetbal is niet bedoeld om geld te verdienen, maar om sportief te presteren.
1: Nou ja, gelukkig maken ze nog winst, Frank. Ik bedoel, het zijn wel clubs met achter de schermen ruim een miljard schuld, toch? Dus...
2: ja, kijk naar concurrent Barcelona. Die heeft nog steeds gigantische bankschulden. En Real Madrid heeft ook nog recentelijk, overigens is dat een aparte boekhouding, het hele Bernabeu-stadion, het neusje van de zalm gemaakt. Maar daar hebben ze een aparte BV voor opgericht. En die BV staat ook zwaar nog in de schulden. Dus het is ook een beetje een, ja, een opfrisbeurtje voor de bühne dat ze deze cijfers bekendmaken.
1: Frank, de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van het wielrennen natuurlijk met de Tour de France. Sterker nog, as we speak, kunnen we ook genieten van de Tour de France Femme. Jij wilde toch even terugblikken nog op het 21 dagen aan prachtige koers.
2: Ja, wat mij betreft hebben we anderhalve week geleden op de finale zondag van de Tour de France het sportmoment van het jaar al beleefd. En Mathieu van der Poel's winst in de laatste etappe van de Tour in een uiteindelijk 1-op-1 gevecht met werelds onbetwiste beste wielrenner Pogacar. En dat was adembenemend. Het was een visitekaartje voor de Tour, voor Frankrijk, voor Mathieu van der Poel zelf natuurlijk. Maar ook voor Nederland als sportland. Dat er daar een renner toch maar eventjes het tegen Pogacar opnam en ook nog van hem won. Het is voor de Tour de mooist mogelijke climax. En wat een goede beslissing om die traditionele saaie laatste etappe te veranderen. En de 3 keer klim naar de Sacré-Cœur en Montmartre als laatste act in de Tour op te nemen. Trouwens ook de huidige Tour de Femme natuurlijk is onderweg met Lorena Wiebes en Demi Vollering en Marianne Vos in een hoofdrollen. Dus ook dat zijn weer visitekaartjes voor het Nederlandse wielrennen en voor de Nederlandse sport. Dus daar moeten we heel erg blij mee zijn. Ik ga direct even over om nog even een laatste nieuwtje, heel vers van de pers, vanochtend binnengekregen. In Engeland heeft het Media Nations Report vrijgegeven dat Netflix nu eerste keuze is van de Britse kijker. Het is voor het eerst dat de BBC niet op nummer 1 staat. Nou, Netflix is, zoals we intussen allemaal weten, ook zeer geïnteresseerd in sport. BBC overigens ook, puur marketinggedachte. Het is de markt die het bepaalt. Maar ik vind dit wel een hele interessante ontwikkeling. Want Engeland is natuurlijk toch een traditioneel land. En de BBC staat daar waanzinnig hoog aangeschreven. En dat er nou een Amerikaanse streamingdienst die nummer 1 plaats kan overnemen, dat zal toch ook veel Britten pijn doen, puur om hun traditionele denken te verstoren.
1: Ja, is dat toch wel zo? Want je hoort toch ook best veel kritiek de laatste jaren over de BBC en hun optreden daar.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn veel mensen ook ontslagen die zich hadden misdragen, zelfs ook in het kader van seksuele intimidatie. Dat heeft natuurlijk een knauw gegeven. Maar ja, aan de andere kant, ik ken Engeland goed. Ik heb daar lang gewoond en gewerkt. Het land wordt overheerst door een ergens best wel sympathieke, maar ook wel in de weg staande traditioneel denken van de Britten. Hè. Kijk, ze waren, om maar iets te noemen, het nummer 1 land van de wereld in de auto-industrie. Nou, nu is er geen enkel merk dat het hoofdkantoor heeft in Groot-Brittannië. En dat heeft allemaal te wijten aan het traditionele denken van die Engelsen. Wij zijn het beste. En we hoeven dus niet te ontwikkelen. We kunnen stilstaan bij onze status. Nou ja, we leven niet meer in een wereld waarin dat mogelijk is. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert. Tot zover.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands industriekampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst de gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, de European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus dan zit je met vliegtickets. En tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar de kosten blijven ontzettend hoog. Dus voor het nieuwe seizoen in de 21. Komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
9: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
10: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
11: Voetbal.
12: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
13: Hockey.
14: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
15: Darts.
16: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
10: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Momenteel bevinden we ons zo halverwege de Europese kampioenschappen zwemsporten in Parijs. Het schoonspringdeel van het kampioenschap zit er inmiddels op. En daarin wist Nederlands hoop in bange schoonspringdagen Else Praasterink voor het tweede EK op rij brons te pakken. Op de 10 meter toren plaatsten ze zich als vierde voor de finale, waarin ze met een 2,5 salto voorwaarts met Schroef als afsluiter uiteindelijk een medaille veilig kon stellen. En samen met Lars van Hilten werd ze ook nog eens zesde op de toren gemengd synchroon. Ik ga er met Else over in gesprek. Else, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dat is dan nooit verkeerd natuurlijk als je nu al voor het tweede Europese kampioenschap op rij brons pakt.
2: Ja, ben ik ongelooflijk blij mee.
1: Want uiteindelijk ga je denk ik altijd naar een toernooi om in ieder geval je vorige resultaat proberen te evenaren. Was het doel dat ook om in ieder geval een medaille te pakken of had je ergens wel op iets meer gehoopt?
2: Nou, ik wist wel, het veld dat was dit jaar wel ongelooflijk sterk. Het was een heel groot EK. Dus eigenlijk ging ik er een beetje naartoe met de verwachting, wow, het gaat nog wel moeilijk worden om hetzelfde resultaat neer te zetten als vorig jaar. Dus ja, dat het lukte was gewoon echt, was echt heel gaaf. Was ook een beetje onverwacht. Maar desalniettemin ongelooflijk mooi.
1: Want nu is dit EK natuurlijk best wel lang. Want je hebt heel veel verschillende zwemsporten die bij elkaar zijn gepakt. En zo ben jij denk ik al onderweg naar huis als je al niet thuis bent. Het zwemgedeelte gaat dan bijvoorbeeld volgende week pas los. Desondanks, hoe is het om dan met een Team NL daar te zijn?
2: Ja, superleuk. Ik denk dat wij in 5 jaar niet meer met zo'n groot team zijn gegaan. Dus dat was ongelooflijk gaaf. We hebben ook weer voor het eerst als Nederland een team event kunnen doen. Daar heb je 4 springers voor nodig. En dat hadden we dit keer. Dus dat is ook heel mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dus we waren sowieso met een heel groot team. En natuurlijk waren we ook tegelijk met het synchroon zwemmen. Dus Marloes die was ook nog onderdeel van onze groep. Het was ongelooflijk gezellig. En ook mooi om met een groot oranje team naar binnen te lopen.
1: Ja, dus dat zegt wel iets over de ontwikkeling ook van deze zwemsporten eigenlijk binnen Nederland.
2: Ja, ik denk dat wij als team wel aan het groeien zijn en ook steeds sterker worden internationaal.
1: Want hoe zit dat eigenlijk met de aandacht voor jullie? Want meestal kijken van het oudsher toch naar de zwemmers. Nou, zoals ik zei, die beginnen volgende week pas. Desondanks, veel reacties gehad op je prestaties?
2: Sowieso van familie en vrienden natuurlijk. En schoonspringen is gewoon een kleinere sport, maar ik vind het natuurlijk ongelooflijk gaaf. Dus ik hoop ook dat mensen binnenkort er steeds meer naar willen kijken. Zeker als we met een groter team zijn, dan is er ook nog veel meer te zien. Dus dat is wel heel leuk.
1: Nou, jullie waren dus met de beste grote groep schoonspringers. Daar hadden jullie dus Marloes Steenbeek, de synchroonzwemster, bij in de groep. Hebben jullie een beetje echt als team kunnen opnemen in het geheel?
2: Zeker. We zitten natuurlijk allemaal op andere tijden. Maar desniettemin kunnen we met z'n allen eten. En natuurlijk gaan we allemaal naar elkaars wedstrijden toe om elkaar aan te moedigen. Dus dat zeker. En Marloes en ik die hadden ook nog een kamer samen. Dus dat was ook nog super gezellig.
1: Kijk, dus dat is ook alweer weer mooi meegenomen. Neem ons even mee naar jouw wedstrijddagen. Hoe heb je die beleefd?
2: Ja, wedstrijddagen zijn natuurlijk altijd wel spannend. Ik vind het fijn om mij gewoon heel erg te focussen op mezelf eigenlijk tijdens die wedstrijddagen. En gewoon te doen wat ik nodig heb. Op wedstrijddagen dan doe je iets rustiger aan, want je wil al je energie natuurlijk bewaren voor die wedstrijd zelf. Zo duurt natuurlijk die wedstrijden, die kunnen best wel lang duren, dus je bent gewoon de hele dag in het zwembad. Ik doe dat natuurlijk al 16 jaar, dus ik vind het zwembad ongelooflijk leuk. Dus ik vind het niet erg om daar veel te zijn.
1: Nee, dat mag ik inderdaad wel hopen, anders kan ik een andere sport gaan kiezen, denk ik. Voor jou is natuurlijk het ding de 10 meter toren. Dat is gewoon jouw onderdeel. Als vierde ging je de finale in uiteindelijk. Neem ons even mee naar die finale.
2: Ja, in de finale, zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon heel sterk was. Rusland, die deed natuurlijk dit jaar ook weer mee onder een neutrale vlag. Dat was ook weer voor het eerst. En dat is gewoon een heel sterk team. En veel teams hadden ook gewoon hun beste springers gestuurd. Dus zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon hoog zou liggen. En daardoor dacht ik, of deed ik mijn best om gewoon echt te focussen op mezelf. En niet te kijken hoe andere springers het doen en dan vergelijken. Want dan weet je niet hoeveel punten heb ik nodig. En nou, dat soort dingen gaan wel door je hoofd. Dus gewoon te focussen op sprong per sprong. En natuurlijk ging de vierde, was voor mij de minste sprong. Dus dan heb je nog één sprong voordat je weet waar je uiteindelijk staat. Dus gewoon dat niet meenemen in je volgende sprong en gewoon weer terug te focussen. Dus op die manier.
1: Want dan heb je dus nog één sprong te gaan. Die heb je uiteindelijk heel goed uitgevoerd. Die 2,5 salte voorwaarts met schroef. Is dat trouwens iets wat dan al vast ligt van tevoren? Of kun je nog zoiets hebben van die ene laatste sprong ging wat minder. Ik ga kijken of ik een andere sprong kan doen waarvan ik zeker weet bijvoorbeeld dat die goed zal gaan.
2: Nee, dat zou echt super leuk zijn als het kan. Maar alles staat echt van tevoren vast. Je kan naar je volgende, kan je nog je sprongen veranderen in het eerste half uur. Maar het staat vast wat je gaat doen. Dus je krijgt gewoon waarmee het. Je hebt gewoon waarmee je het moet doen.
1: Nou ja, en in dit geval ging dat gelukkig heel goed.
2: Ja, gelukkig wel.
1: En sterker nog, uiteindelijk was het verschil met zilver ook nog niet eens zo heel erg groot, toch?
2: Nee. Het was 0,25 volgens mij. Dus dat is in schoonspringtermen erg dichtbij. Klopt. Dat was spannend.
1: Ja, ben je dan toch blij dat je voor het tweede jaar op rij brons weet te pakken? Of heb je dan toch één zo'n moment van, verdorie, net niet zilver?
2: Nou, het was grappig, want vorig jaar is dezelfde springer, die deed toen ook precies hetzelfde. Dus gingen ze net over mij heen. Dus het feit dat het weer gebeurde was vooral heel grappig. Maar ik weet ook wel eens dat ik de volgende keer, een ander kleurtje zou ook wel heel leuk zijn. Dus dat is zeker volgende keer het doel.
1: Nou ja, je zei ook voor het eerst in lange tijd mocht ook eens een team onderdeel doen. Jij deed synchroon gemengd met Lars van Hilten. Hoe was dat?
2: Ja, dat was een nieuwe ervaring voor ons. Wij hebben toen, we zijn er eigenlijk pas 2 maanden mee bezig. Dus het is echt nog heel nieuw. Maar het is wel heel leuk. Het is in je eentje springen is natuurlijk ook gewoon al gaaf. Maar als je het dan ook nog met z'n tweeën kan doen, ja, dat is nog een stuk gezelliger. We zullen zien wat daar de toekomst van komt.
1: Ja, want de toekomst is denk ik iets waar je voornamelijk naar kijkt. Want hij maakte zijn debuut bij de senioren. Hij is ook nog 5 jaar jonger dan jij. Dus is dat wat dat betreft wel gunstig, zeg maar. Dat de toekomst in ieder geval er goed uitziet.
2: Ja, nou en ook zeker omdat wij natuurlijk nog niet zo lang met elkaar trainen. Het feit dat wij binnenkort wat meer met elkaar kunnen oefenen. Wie weet dat wat daaruit komt.
1: Nu beoefen jij de sport op dit moment in de Verenigde Staten. Je bent er ook naartoe gegaan. Natuurlijk ook voor je studie. Dus je zit daar ook op een university. Wat zijn eigenlijk de reacties vanuit de Verenigde Staten en zeg universiteitssportland op dit soort prestaties?
2: Nou, in de VS zijn ze natuurlijk ook, hoop ik dan, dat ze ook trots zijn. Ook leuke reacties van alle staf en teamgenoten. Want die hebben natuurlijk ook samen met mij getraind in voorbereiding op deze wedstrijd. Heb ik toevallig in mijn team in Texas zitten er geen Europeanen in. Maar wel bijvoorbeeld mensen uit Mexico en ook uit Australië. Die ik dan wel op andere internationale wedstrijden weer tegenkom. Dus dan heb je een team uit Nederland en een team uit de VS. Dus dat is wel super gezellig. En we supporten allemaal elkaar natuurlijk bij elke stap die we nemen.
1: Want verschilt het veel per wedstrijd, zeg maar, hoe iets in Amerika op de universities wordt gedaan qua meets ten opzichte van als je gewoon meets zoals de Eindhoven Diving Cup bijvoorbeeld hebt in Nederland. Zit daar nou veel verschil in?
2: Ja, de universiteitswedstrijden die zijn anders. Er zijn vaak veel meer deelnemers, want schoonspringen is best wel een grote sport in de VS. En in de VS heb je ook de combinatie van zwemmen en schoonspringen. Dat is samen één team. Dus die wedstrijden, dan ga je gewoon met een team van 50 man. Dus dat is natuurlijk wel heel anders. En dan ga je ook niet alleen schoonspringen kijken, maar ook het zwemmen. Dus dat is wel anders in vergelijking met bijvoorbeeld de Eindhoven Diamond Cup. Alleen ja, hier of in Europese wedstrijden of internationale wedstrijden, dan heb je gewoon over het algemeen wel een enorm sterk veld. Omdat je gewoon de beste hebt uit heel veel landen, niet alleen uit de VS. Dus dat is dat het andere. Maar het is alle twee een hele leuke sfeer, maar gewoon heel anders.
1: Ja, moet je dan toch ergens een klein beetje wennen als je dan weer de plas terug overgaat? Of valt dat er weer mee?
2: Ja, zeker. Zeker. Want ja, je gaat natuurlijk van een team. Wij zijn er met z'n vijf en dat was voor ons een heel groot team op het EK. Maar ja, zoals ik zei, in Amerika dan reis je met 50 man. Dus dat is wel een andere sfeer. Maar alle twee heel leuk op de eigen manier, ja.
1: Nou ja, het toernooi zit er natuurlijk nu op, het schoonspringdeel. Wat wacht jou nu? Ben je dan alweer onderweg terug naar huis? Of blijf je daar om dan nog onderdeel te zijn van Team NL? Of ga je alweer langzamerhand richting Amerika?
2: Nou, nog een andere optie. Ik ben op vakantie met mijn familie.
1: Oh, nou ja, ook lekker. Ja.
2: In Frankrijk, ja. Dus heel even een paar dagen rust en dan trainen we nog even door. Tot we een langere stop hebben voordat we in september weer beginnen met voorbereiding voor het nieuwjaar.
1: Ja, en dan is het ook nog eens een keer handig dat het EK is in Parijs en dat je nog gewoon op vakantie bent in Frankrijk, lekker dichtbij.
2: Precies, super fijn.
1: Ik ga in ieder geval nog een hele fijne resterende vakantie wensen dan. En ja, nogmaals gefeliciteerd met brons daar zo in Amerika.
2: Dankjewel, super leuk dat je belde. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de

0: Sport Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen dus zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. Hè, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is zeg maar een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe. Mm-hmm.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog het goed ook. Aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, dus we organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar en doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Hi, my name is Bob and I approve this message.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifiers. En de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En al toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
3: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt en uit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken. Dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg. Als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed, en dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat de enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld, ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het prijzenswaardig dat de top van die artiesten zeggen, het gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. Want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorig jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer om de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. He, met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Tellon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, dat is een Masters toernooi notabene, Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
2: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, laten we zeggen, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
3: Ja, je hebt hartstikke gelijk. En dit komt al jarenlang naar voren. En zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie. Maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld, die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die die grote sterren aan de overwinning helpen, die verdienen in relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen, verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer. Mede geïnitieerd door overigens de Visma Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe hoofd of sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond. Over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna drie bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus het zijn, maar zij zijn afhankelijk van twee bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen. Maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdeling en de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is. En zeker de afgelopen Tour heeft dat weer bewezen. Dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn, om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
2: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens. Want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Frank, dat gaat om miljarden. Hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
3: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in één jaar. En de 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene ontvangt meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer $35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een vier paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere drie samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube. Voor een totaalbedrag van $125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor $125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033. Maar heeft een clausule, ja, dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
2: Dan de Formule 1. Frank, ook daar weer iets te melden?
3: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die nog daar gepland staan, Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
2: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
3: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg, maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen, van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties, denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie, maar ze moesten er wel voor betalen, natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maak je geen vrienden mee in de media. Want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen. Dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt en hoe hij het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council dat hij mag blijven zitten. Wat ik net al zei, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden, want dan hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hadden. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij, Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel wat nodig was. Dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar. Dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is. Maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt als een van de beste keepers van de wereld. En een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Nou, dat was het voor deze week.
2: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. Hebben we natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
3: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
2: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
3: Ja, tot volgende week, Robert.
1: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
9: Voetbal.
10: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
11: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
12: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar het heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een oververhitting in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, dienovereenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus ook een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Nou, dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... Ja, dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog net soms net wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK's hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in, dus die worden opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Ja, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dan gaat het echt om milli kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van, ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer. Zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe. Dan heb je, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je... afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een eindige aanpassing vraagt. Dus we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben?
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe. Is dit toen ook gebeurd? Toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook. Dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende Boccia-speler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon een opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van der Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, dan kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die... Ja, die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die... kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waarin we uiteindelijk vierde werden, wat eigenlijk stonden was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat je eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie... resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar we hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sports Radio Live.

0: Oh, you better.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen.
6: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch met, we ontkomen er niet aan. We hebben het, zonder dat we een obsessie met hem hebben, toch wel bijna elke keer over hem. Gianni Infantino, niet per se omdat we dat willen, maar omdat hij het er zelf naar maakt. Ook nu weer een gekke situatie. Hè? Hij bepaalt dat er een bedrijf komt die de rechten van het WK gaat verdelen, waarin hij weer heel veel miljarden gaat verdienen. Iedereen is tegen, er komt een hele opstand. Zijn positie wordt ter discussie gesteld. Maar puntje bij paaltje is het, hij blijft toch zitten.
2: Ja, ik zoals je al zegt, Robert, ik kan het niet laten om toch nog even terug te komen. Mede gezien het feit dat er bijna elke dag wel weer wat te melden is over die meneer Infantino als baas van de grootste sport wereldwijd. Als FIFA-baas. Hij is gelukkig, zou ik bijna willen zeggen, behoorlijk nu ook het doelwit van kritiek. Hij ontkent natuurlijk zelf alles en daar is hij een meester in. En hij praat over alle kritiek als zijnde het verspreiden van haat tegen zijn FIFA. Ja, typerend voor de man is de volgende letterlijke uitspraak die hij via zijn eigen en FIFA's social media kanalen verspreidt. En ik quote, billions of people watched the World Cup. And all global celebrities from music, movies, entertainment and sport attended the World Cup. Nou, het geeft aan hoe hij denkt, met name de volgorde in waarin hij dit zegt. Hij begint met muziek, dan komt hij op filmindustrie, dan op entertainment en als laatste de sport. Terwijl je toch zou moeten zeggen, de sport staat nummer 1. Hij staat voor het voetbal wereldwijd. Dus het is glamour voor sport. Overigens, en dat wil ik wel even gezegd hebben, vind ik dat de wereld nu te veel inzet op de verkoop van die aandelen in die commerciële activiteiten van FIFA. Er zijn vele andere sporten die dat al gedaan hebben en daar is niks mis mee. Als je de sport maar centraal blijft stellen en als je het maar hebt over een duidelijke minderheid. Nou, dat heeft hij op dit moment. En ik vind dat de wereld hem daar mee in de kaart speelt, want dat kan hij verdedigen. Ik zou veel liever gezien hebben dat de wereld tegen hem zou hebben opgetreden in het kader van die andere fratsen die hij heeft uitgehaald. Zoals het intrekken van een rode kaart, die peaceprijs voor Trump, die exorbitant hoge toegangsprijzen voor de stadions in Amerika en niet in het minst zijn eigen salaris dat hij met die nieuwe activiteit wil verhogen van 6 miljoen naar 45 miljoen. Dat zijn dingen waarin op hem in mijn ogen goed op kunt aanvallen. En terwijl als hij een nieuwe enterprise opricht dat meer geld oplevert voor voetbal, waarbij FIFA wel onder controle blijft, vind ik niet eens zo slecht. Want vele andere sporten hebben dat al gedaan, zoals ik net al zei, en met succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de wereld weer hem eigenlijk in de kaart speelt. En dat vind ik doodzonde.
1: Ja, want dan heeft hij toch weer wat te roepen wat in zijn straatje past. Kan hij er toch weer onderuit komen.
2: Ja.
1: Nou ja, genoeg over Teflon Gianni. We gaan naar het dreamteam van het WK, want die is inmiddels ook gekozen.
2: Ja, de FIFA zegt dat de fans hebben meegestemd. En natuurlijk vooral ook de pers. Nou, ik heb zo mijn twijfels of de fans echt hebben kunnen meestemmen. En als ze dat al gedaan hebben of dan ook naar geluisterd is. Maar goed, ik kan me over het geheel wel vinden ook in die opstelling. Maar het is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Drie spelers uit het wereldteam zijn Spaans en ook even drie Frans. Men is uitgegaan van een 4-3-2-1 systeem. Op goal zou in dit dreamteam staan Mostafa Chobert uit Egypte. Achterin van links naar rechts Nuno Mendes uit Portugal, dat zal niemand verbazen. Dani, of ik weet niet hoe je dat uitspreekt, uit Cap Verde staat ook in de vereniging. Dat vind ik best wel verrassend, maar wel leuk. Kubarsi uit Spanje zal niemand verbazen en Hakimi uit Marokko ook niet. Dan het middenveld, Jude Bellingham uit Engeland, nou, dat helemaal niemand verbazen. Rodri sowieso ook niet natuurlijk, wat speler van het toernooi. En Lionel Messi, Argentinië. Nou, ik vind dat ook op zichzelf wel leuk, als eerbetoon ook aan de man. Maar gezien toch ja, zijn 75% activiteiten in het WK waren wandelen en 25% voetballen, zet ik daar toch een beetje een vraagteken bij. Maar goed, als eerbetoon gun ik het hem van harte. Voorin Mbappé zal niemand verbazen uit Frankrijk, de topscorer van het toernooi. Erling Haaland natuurlijk ook niet, een fenomeen uit Noorwegen. En tenslotte Michael Olysee uit Frankrijk, het, ja, de nieuwe ster aan het firmament Bayern München spelen.
1: Nou, laten we dan het WK nog even afsluiten met wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, Visa, de creditcard, het betalend systeem, heeft direct na het afgelopen WK het sponsorcontract met FIFA verlengd voor 4 jaar. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Infantino daar ook nog eventjes een mooie sier mee had gemaakt. Dat direct na zijn WK een van de belangrijkste sponsors zijn contract verlengt tot en met 2030, het wereldkampioenschap. FIFA is al sponsor van FIFA sinds 2007. En met de deal zou naar verluidt een bedrag van $200 miljoen zijn gemoeid. Mede gezien het gegeven dat de Women's World Cup 2027, volgend jaar dus, in Brazilië plaatsvindt en onderdeel is van deze overeenkomst. Dus dat is wel spannend. Dan iets anders. Duitsland heeft zich bij de FIFA gemeld als kandidaat voor het organiseren van het wereldkampioenschap 2038. Ja, zover wordt er al vooruit gedacht. Of zelfs 2042, als 38 niet zou lukken. Eén item valt op in het bidboek dat ze al klaar zou liggen. En dat is dat Duitsland luid en duidelijk stelt dat de toegangsprijzen voor de wedstrijden heel laag zullen houden om de sport het juiste karakter te geven wat het altijd heeft gehad. Dit is natuurlijk inspelend op de exorbitante toegangsprijzen die meneer Infantino introduceerde bij het afgelopen WK. Dan tenslotte, even een persoonlijke mening. Als liefhebber van sport in het algemeen en voetbal ook in het bijzonder, moeten we ons in mijn ogen serieus afvragen of de promotie van het voetbal in de Verenigde Staten, en dat was toch een van de belangrijkste doelstellingen van het wereldkampioenschap, wel eigenlijk echt waren gediend met die overheersende aandacht voor het geld. Het voetbal leidt nu tot de perceptie van eerst een verdienmodel te zijn en dan pas de sport. En dat vind ik een best wel schadelijke ontwikkeling die ook blijft hangen. Zeker bij de nieuwe fans in Amerika en ook toch heel veel andere fans wereldwijd die alleen maar hebben horen praten over het geld en de toegangsprijzen en meneer Infantino als Arkela van de club.
1: Dan naar het Europese clubvoetbal, Frank. Real Madrid, daar gaan we natuurlijk weer in richting een nieuw seizoen. Staan er volgens mij best wel goed voor. Jij hebt toch even gekeken naar de cijfers die de club bekend heeft gemaakt. De plannen die de club heeft. Natuurlijk ook met Florentino Perez aan het roer als grote man. En José Mourinho als nieuwe trainer natuurlijk.
2: Ja, ik heb al eerder gemeld inderdaad natuurlijk dat onder leiding van José Mourinho, de special one zoals hij zichzelf noemt, actief zou gaan zijn ook op het transferfront. Nou, dus zo zijn er geruchten gaande en die spreken mij bijzonder aan omdat ik een enorme fan ben van deze speler. Rodri van Manchester City, de middenvelder die ook gekozen werd als de speler van het WK, die zou in contact zijn met Real Madrid en zou worden aangetrokken. Tegelijkertijd aan de geruchten dat de 26-jarige Vinicius Junior zou vertrekken naar Arsenal. Hoorde ik ook gisteren dat Real Madrid Vinicius een nieuw aanbod zou hebben gedaan. Dus ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ze moeten wel, want het contract van Vinicius loopt aan het einde van het komend seizoen af. En dan loopt hij dus vrij het Bernabeu-stadion uit. Dus ze moeten of verlengen of nu verkopen. Dus dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar intussen maakte de club uit Madrid bekend het afgelopen seizoen een record omzet te hebben gedraaid. Namelijk 1,2 miljard euro. Dit is 3% meer dan het seizoen 2024-2025. Het is nu een soort, ja, als je het hebt over de sportclub in de wereld met de hoogste omzet, is het nu een soort nek-aan-nek race geworden met de National Football League club Dallas Cowboys, die 1,23 miljard omzetten. Dus dat is een graantje meer. Zo van, wie staat op nummer 1 in de ranglijst van de sportclubs met de hoogste omzet? Laten we hopen dat die ranglijst niet belangrijker wordt dan de sportieve ranglijst. Dan natuurlijk de vraag, garandeert een hoge omzet ook een hoge winst? Nou, bij Real Madrid zou die omzet van 1,2 miljard een winst hebben gemaakt van 26 miljoen. Dan wil ik een en waar helemaal niet kleineren doen over een winst van 26 miljoen. Maar als je 1,2 miljard omzet in het bedrijfsleven en je maakt maar een winst van 26 miljoen, dan sta je er niet al te best voor. Maar goed, het voetbal is niet bedoeld om geld te verdienen, maar om sportief te presteren.
1: Nou ja, gelukkig maken ze nog winsten, Frank. Ik bedoel, het zijn wel clubs met achter de schermen ruim een miljard schuld, toch? Dus...
2: ja, kijk naar concurrent Barcelona. Die heeft nog steeds gigantische bankschulden. En Real Madrid heeft ook nog recentelijk, overigens is dat een aparte boekhouding, het hele Bernabeu-stadion, het neusje van de zalm gemaakt. Maar daar hebben ze een aparte BV voor opgericht. En die BV staat ook zwaar nog in de schulden. Dus het is ook een beetje een, ja, een opfrisbeurtje voor de bühne dat ze deze cijfers bekendmaken.
1: Frank, de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van het wielrennen natuurlijk met de Tour de France. Sterker nog, as we speak, kunnen we ook genieten van de Tour de France Femme. Jij wilde toch even terugblikken nog op het 21 dagen aan prachtige koers.
2: Ja, wat mij betreft hebben we anderhalve week geleden op de finale zondag van de Tour de France het sportmoment van het jaar al beleefd. En Mathieu van der Poel's winst in de laatste etappe van de Tour in een uiteindelijk 1-op-1 gevecht met werelds onbetwiste beste wielrenner Pogacar. En dat was adembenemend. Het was een visitekaartje voor de Tour, voor Frankrijk, voor Mathieu van der Poel zelf natuurlijk. Maar ook voor Nederland als sportland. Dat er daar een renner toch maar eventjes het tegen Pogacar opnam en ook nog van hem won. Het is voor de Tour de mooist mogelijke climax. En wat een goede beslissing om die traditionele saaie laatste etappe te veranderen. En de 3 keer klim naar de Sacré-Cœur en Montmartre als laatste act in de Tour op te nemen. Trouwens ook de huidige Tour de Femme natuurlijk is onderweg met Lorena Wiebes en Demi Vollering en Marianne Vos in een hoofdrollen. Dus ook dat zijn weer visitekaartjes voor het Nederlandse wielrennen en voor de Nederlandse sport. Dus daar moeten we heel erg blij mee zijn. Ik ga direct even over om nog even een laatste nieuwtje, heel vers van de pers, vanochtend binnengekregen. In Engeland heeft het Media Nations Report vrijgegeven dat Netflix nu eerste keuze is van de Britse kijker. Het is voor het eerst dat de BBC niet op nummer 1 staat. Nou, Netflix is, zoals we intussen allemaal weten, ook zeer geïnteresseerd in sport. BBC overigens ook, puur marketinggedachte, het is de markt die het bepaalt. Maar ik vind dit wel een hele interessante ontwikkeling, want Engeland is natuurlijk toch een traditioneel land. En de BBC staat daar waanzinnig hoog aangeschreven. En dat er nou een Amerikaanse streamingdienst die nummer 1 plaats kan overnemen, dat zal toch ook veel Britten pijn doen, puur om hun traditionele denken te verstoren.
1: Ja, is dat toch wel zo? Want je hoort toch ook best veel kritiek de laatste jaren over de BBC en hun optreden daar.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn veel mensen ook ontslagen die zich hadden misdragen. Zelfs ook in het kader van seksuele intimidatie. Dat heeft natuurlijk een knauw gegeven. Maar ja, aan de andere kant, ik ken Engeland goed. Ik heb daar lang gewoond en gewerkt. Het land wordt overheerst door een ergens best wel sympathieke, maar ook wel in de weg staande traditioneel denken van de Britten. Hè. Kijk, ze waren, om maar iets te noemen, het nummer 1 land van de wereld in de auto-industrie. Nou, nu is er geen enkel meer dat het hoofdkantoor heeft in Groot-Brittannië. En dat heeft allemaal te wijten aan het traditionele denken van die Engelsen. Wij zijn het beste. En we hoeven dus niet te ontwikkelen. We kunnen stilstaan bij onze status. Nou ja, we leven niet meer in een wereld waarin dat mogelijk is. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom eten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is het altijd mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuke wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn ding, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland en Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat jij natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds, een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsports, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuur om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed, vonden ze. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Momenteel bevinden we ons zo halverwege de Europese kampioenschappen zwemsporten in Parijs. Het schoonspringdeel van het kampioenschap zit er inmiddels op. En daarin wist Nederlands hoop in bange schoonspringdagen Else Praasterink voor het tweede EK op rij brons te pakken. Op de 10 meter toren plaatsten ze zich als vierde voor de finale, waarin ze met een 2,5 salto voorwaarts met Schroef als afsluiter uiteindelijk een medaille veilig kon stellen. En samen met Lars van Hilten werd ze ook nog eens zesde op de toren gemengd synchroon. Ik ga er met Else over in gesprek. Else, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dat is dan nooit verkeerd natuurlijk als je nu al voor het tweede Europese kampioenschap op rij brons pak.
2: Ja, ben ik ongelooflijk blij mee.
1: Want uiteindelijk ga je denk ik altijd naar een toernooi om in ieder geval je vorige resultaat proberen te evenaren. Was het doel dat ook om in ieder geval een medaille te pakken of had je ergens wel op iets meer gehoopt?
2: Nou, ik wist wel, het veld, het was dit jaar wel ongelooflijk sterk. Het was een heel groot EK. Dus eigenlijk ging ik er een beetje naartoe met de verwachting, wow, het gaat nog wel moeilijk worden om hetzelfde resultaat neer te zetten als vorig jaar. Dus ja, dat het lukte was gewoon echt, was echt heel gaaf. Was ook een beetje onverwacht. Maar desniettemin ongelooflijk mooi.
1: Want nu is dit EK natuurlijk best wel lang. Want je hebt heel veel verschillende zwemsporten die bij elkaar zijn gepakt. Zo ben jij denk ik al onderweg naar huis als je al niet thuis bent. Het zwemgedeelte gaat dan bijvoorbeeld volgende week pas los. Desondanks, hoe is het om dan met een Team NL daar te zijn?
2: Ja, superleuk. Ik denk dat wij in 5 jaar niet meer met zo'n groot team zijn gegaan. Dus dat was ongelooflijk gaaf. We hebben ook weer voor het eerst als Nederland een team event kunnen doen. Daar heb je 4 springers voor nodig en dat hadden we dit keer. Dus dat is ook heel mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dus we waren sowieso met een heel groot team. En natuurlijk waren we ook tegelijk met het synchroon zwemmen. Dus Marloes die was ook nog onderdeel van onze groep. Het was ongelooflijk gezellig en ook mooi om met een groot oranje team daar naar binnen te lopen.
1: Ja, dus dat zegt wel iets over de ontwikkeling ook van deze zwemsporten eigenlijk binnen Nederland.
2: Ja, ik denk dat wij als team wel aan het groeien zijn en ook steeds sterker worden internationaal.
1: Want hoe zit dat eigenlijk met de aandacht voor jullie? Want meestal kijken van het oudsher toch naar de zwemmers. Nou, zoals ik zei, die beginnen volgende week pas. Desondanks, veel reacties gehad op je prestaties?
2: Sowieso van familie en vrienden natuurlijk. En schoonspringen is gewoon een kleinere sport. Maar ik vind het natuurlijk ongelooflijk gaaf. Dus ik hoop ook dat mensen binnenkort er steeds meer naar willen kijken. Zeker als we met een groter team zijn. Dan is er ook nog veel meer te zien. Dus dat is wel heel leuk.
1: Nou, jullie waren dus met de beste grote groep schoonspringers. Daar hadden jullie dus Marloes Steenbeek, de synchroonzwemster, bij in de groep. Hebben jullie een beetje echt als team kunnen opnemen in het geheel?
2: Zeker. We zitten natuurlijk allemaal op andere tijden. Maar desniettemin kunnen we met z'n allen eten. En natuurlijk gaan we allemaal naar elkaars wedstrijden toe om elkaar aan te moedigen. Dus dat zeker. En Marloes en ik die hadden ook nog een kamer samen. Dus dat was ook nog super gezellig.
1: Kijk, dus dat is ook alweer weer mooi meegenomen. Neem ons even mee naar jouw wedstrijddagen. Hoe heb je die beleefd?
2: Wedstrijddagen zijn natuurlijk altijd wel spannend. Ik vind het fijn om mij gewoon heel erg te focussen op mezelf eigenlijk tijdens die wedstrijddagen. En gewoon te doen wat ik nodig heb. Op wedstrijddagen dan doe je iets rustiger aan, want je wil al je energie natuurlijk bewaren voor die wedstrijd zelf. Zo duurt natuurlijk die wedstrijden, die kunnen best wel lang duren. Dus je bent gewoon de hele dag in het zwembad. Ik doe dat natuurlijk al 16 jaar, dus ik vind het zwembad ongelooflijk leuk. Dus ik vind het niet erg om daar veel te zijn.
1: Nee, dat mag ik inderdaad wel hopen, anders zou ik een andere sport gaan kiezen, denk ik. Voor jou is natuurlijk het ding de 10 meter toren. Dat is gewoon jouw onderdeel. Als vierde ging je de finale in uiteindelijk. Neem ons even mee naar die finale.
2: Ja, in de finale, zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon heel sterk was. Rusland, die deed natuurlijk dit jaar ook weer mee onder de neutrale vlag. Dat was ook weer voor het eerst. En dat is gewoon een heel sterk team. En veel teams hadden ook gewoon hun beste springers gestuurd. Dus zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon hoog zou liggen. En daardoor dacht ik, of deed ik mijn best om gewoon echt te focussen op mezelf. En niet te kijken hoe andere springers het doen en dan vergelijken. Want dan weet je niet hoeveel punten heb ik nodig. En nou, dat soort dingen gaan wel door je hoofd. Dus gewoon te focussen op sprong per sprong. En natuurlijk ging de vierde, was voor mij de minste sprong. Dus dan heb je nog één sprong voordat je weet waar je uiteindelijk staat. Dus gewoon dat niet meenemen in je volgende sprong en gewoon weer terug te focussen. Dus op die manier.
1: Want dan heb je dus nog één sprong te gaan. Die heb je uiteindelijk heel goed uitgevoerd. Die 2,5 salte voorwaarts met schroef. Is dat trouwens iets wat dan al vast ligt van tevoren? Of kun je nog zoiets hebben van die ene laatste sprong ging wat minder. Ik ga kijken of ik een andere sprong kan doen waarvan ik zeker weet bijvoorbeeld dat die goed zal gaan.
2: Nee, dat zou echt super leuk zijn als het kan. Maar alles staat echt van tevoren vast. Je kan naar je volgende, kan je nog je sprongen veranderen in het eerste half uur. Maar het staat vast wat je gaat doen. Dus je krijgt gewoon waarmee het. Je hebt gewoon waarmee je het moet doen.
1: Nou ja, en in dit geval ging dat gelukkig heel goed.
2: Ja, gelukkig wel.
1: En sterker nog, uiteindelijk was het verschil met zilver ook nog niet eens zo heel erg groot, toch?
2: Nee. Het was 0,25 volgens mij. Dus dat is in schoonspringtermen erg dichtbij. Klopt. Dat was spannend.
1: Ja, ben je dan toch blij dat je voor het tweede jaar op rij brons weet te pakken? Of heb je dan toch één zo'n moment van, verdorie, net niet zilver?
2: Nou, het was grappig, want vorig jaar is dezelfde springer, die deed toen ook precies hetzelfde. Dus gingen ze net over mij heen. Dus het feit dat het weer gebeurde was vooral heel grappig. Maar ik weet ook wel eens dat ik de volgende keer, een ander kleurtje zou ook wel heel leuk zijn. Dus dat is zeker volgende keer het doel.
1: Nou ja, je zei ook voor het eerst in lange tijd mocht ook eens een team onderdeel doen. Jij deed synchroon gemengd met Lars van Hilten. Hoe was dat?
2: Ja, dat was een nieuwe ervaring voor ons. Wij hebben toen, we zijn er eigenlijk pas 2 maanden mee bezig. Dus het is echt nog heel nieuw. Maar het is wel heel leuk. Het is in je eentje springen is natuurlijk ook gewoon al gaaf. Maar als je het dan ook nog met twee kan doen, ja, dat is nog een stuk gezelliger. We zullen zien wat daar de toekomst van komt.
1: Ja, want de toekomst is denk ik iets waar je voornamelijk naar kijkt. Want hij maakte zijn debuut bij de senioren. Hij is ook nog 5 jaar jonger dan jij. Dus is dat wat dat betreft wel gunstig, zeg maar. Dat de toekomst in ieder geval er goed uitziet.
2: Ja, nou en ook zeker omdat wij natuurlijk nog niet zo lang met elkaar trainen. Het feit dat wij binnenkort wat meer met elkaar kunnen oefenen. Wie weet dat wat daaruit komt.
1: Nu beoefen jij de sport op dit moment in de Verenigde Staten. Je bent er ook naartoe gegaan. Natuurlijk ook voor je studie. Dus je zit daar ook op een university. Wat zijn eigenlijk de reacties vanuit de Verenigde Staten en zeg universiteitssportland op dit soort prestaties?
2: Nou, in de VS zijn ze natuurlijk ook, hoop ik dan, dat ze ook trots zijn. Ook leuke reacties van alle staf en teamgenoten. Want die hebben natuurlijk ook samen met mij getraind in voorbereiding op deze wedstrijd. Heb ik toevallig in mijn team in Texas zitten er geen Europeanen in. Maar wel bijvoorbeeld mensen uit Mexico en ook uit Australië. Die ik dan wel op andere internationale wedstrijden weer tegenkom. Dus dan heb je een team uit Nederland en een team uit de VS. Dus dat is wel super gezellig. En we supporten allemaal elkaar natuurlijk bij elke stap die we nemen.
1: Want verschilt het veel per wedstrijd, zeg maar, hoe iets in Amerika op de universities wordt gedaan qua meets ten opzichte van als je gewoon meets zoals de Eindhoven Diving Cup bijvoorbeeld hebt in Nederland. Zit daar nou veel verschil in?
2: Ja, de universiteitswedstrijden die zijn anders. Er zijn vaak veel meer deelnemers, want schoonspringen is best wel een grote sport in de VS. En in de VS heb je ook de combinatie van zwemmen en schoonspringen. Dat is samen één team. Dus die wedstrijden, dan ga je gewoon met een team van 50 man. Dus dat is natuurlijk wel heel anders. En dan ga je ook niet alleen schoonspringen kijken, maar ook het zwemmen. Dus dat is wel anders in vergelijking met bijvoorbeeld de Eindhoven Diamond Cup. Alleen ja, hier of in Europese wedstrijden of internationale wedstrijden, dan heb je gewoon over het algemeen wel een enorm sterk veld. Omdat je gewoon de beste hebt uit heel veel landen, niet alleen uit de VS. Dus dat is dat het andere. Maar het is alle twee een hele leuke sfeer, maar gewoon heel anders.
1: Ja, moet je dan toch ergens een klein beetje wennen als je dan weer de plas terug overgaat? Of valt dat er weer mee?
2: Ja, zeker. Zeker. Want jij gaat natuurlijk van een team. Wij zijn er met z'n vijf en dat was voor ons een heel groot team op het EK. Maar ja, zoals ik zei, in Amerika dan reis je met 50 man. Dus dat is wel een andere sfeer. Maar alle twee heel leuk op de eigen manier, ja.
1: Nou ja, het toernooi zit er natuurlijk nu op, het schoonspringdeel. Wat wacht jou nu? Ben je dan alweer onderweg terug naar huis? Of blijf je daar om dan nog onderdeel te zijn van Team NL? Of ga je alweer langzamerhand richting Amerika?
2: Nou, nog een andere optie. Ik ben op vakantie met mijn familie.
1: Oh, nou ja, ook lekker. Ja.
2: In Frankrijk, ja. Dus heel even een paar dagen rust en dan trainen we nog even door. Tot we een langere stop hebben voordat we in september weer beginnen met voorbereiding voor het nieuwjaar.
1: Ja, en dan is het ook nog eens een keer handig dat het EK is in Parijs en dat je nog gewoon op vakantie bent in Frankrijk, lekker dichtbij.
2: Precies, super fijn.
1: Ik ga in ieder geval nog een hele fijne resterende vakantie wensen dan. En ja, nogmaals gefeliciteerd met brons daar zo in Amerika.
2: Dankjewel, super leuk dat je belde.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
10: Excuse me. My name is on the list.
11: What list?

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt verkrijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is maar een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgeving het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgeving hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. He, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over een beetje de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifier. En de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En al toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
2: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt, vanuit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken, dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg, als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed. He, dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat de enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld, ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het prijzenswaardig dat de top van die artiesten zegt, het gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. Want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorig jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer om de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. He, met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Tellon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, dat is een masters-toernooi notabene, Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
1: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
2: Ja, je hebt hartstikke gelijk en dit komt al jarenlang naar voren. Zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie, maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld. Die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die die grote sterren aan de overwinning helpen, die verdienen in ja, relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen, verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer, mede geïnitieerd door overigens de Visma Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe hoofd of sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond, over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna 3 bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus het zijn, maar zij zijn afhankelijk van 2 bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen, maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdeling in de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is, en zeker de afgelopen Tour heeft dat weer bewezen, dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn, om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
1: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens. Want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Ja, Frank, dat gaat om miljarden. Hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
2: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in 1 jaar. De 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene ontvangt meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer $35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een 4 paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere 3 samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube. Voor een totaalbedrag van $125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor $125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033. Maar heeft een clausule, ja dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
1: Dan de Formule 1, Frank, ook daar weer iets te melden.
2: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die nog daar gepland staan, Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
1: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg, maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie, maar ze moesten er wel voor betalen natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maakt je geen vrienden mee in de media. Want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen. Dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt en hoe hij het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council dat hij mag blijven zitten. Wat ik net al zei, ik denk dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden, want dan hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hebben. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel wat nodig was, dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar, dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is, maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt als een van de beste keepers van de wereld. En een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom heten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, nee, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt verkrijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe. Mm-hmm.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook. Aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, dat is, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar en doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, werd ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor, dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegen gaan komen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog soms wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, dat is voor boccia spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die Terraflex vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt nog net een stukje egaler is en rechter. Zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk denk ik te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen helemaal tot in de 100% dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het... qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen. Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
2: Nee, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag. En die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon hoe dat ongeveer eruit ziet. En hoe we daar zo goed mogelijk, vooral dat het zo recht mogelijk ligt. Want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Ik ben een beetje een beelddenker. Dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daar bij kijken? Want dat betekent dus echt zo waterpas mogelijk.
2: Ja, dat ook. En vooral, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in. Dus die worden opgerold. Dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan komt er een soort bol in dat veld. Dat wil je ook voorkomen. En daarnaast, nou, zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog ja, wat details waar je dan, als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
2: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat ja, dan gaat het echt om mili kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het wel heel erg over die vloer. Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding? Zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
2: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je. Afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nou nu eigenlijk al 2,5 week naar het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. Waarbij de nou, tijdsverschil natuurlijk al een enige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben?
2: Ja, nee zeker. Dus dat is inderdaad ja, waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe. Is dit toen ook gebeurd, toen was ik er nog niet. Maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En ja, op basis daarvan hebben we ja, ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
2: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende Boccia-speler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu ja, in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ja, ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu ja, nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er 2 spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er 1 nieuwe speler is toegevoegd. En ja, daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal nou, echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk ja, een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van der Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al nou ja, zeg maar helemaal geïntegreerd in het team?
2: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook ja, heel goed om te zien dat, dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En ja, hij heeft ook wel deels heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar ja, nu verandert toch die rol als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, dan kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig, kun je nog steeds gebruik maken zeg maar, van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
2: Momenteel eigenlijk niet. Nee, Daniel die... Ja, die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ook wel na, wat ik zeg, echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die... kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
2: Ja, ik denk dat we zeker in de... Nou, we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld. Vorig jaar het EK, waar we uiteindelijk vierde werden, wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie... resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
2: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
2: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia-team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
2: Dankjewel, we gaan ons best doen.
0: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen toch met, we ontkomen er niet aan. We hebben het, zonder dat we een obsessie met hem hebben, toch wel bijna elke keer over hem. Gianni Infantino, niet per se omdat we dat willen, maar omdat hij het er zelf naar maakt. Ook nu weer een gekke situatie. Hè? Hij bepaalt dat er een bedrijf komt die de rechten van het WK gaat verdelen, waarin hij weer heel veel miljarden gaat verdienen. Iedereen is tegen, er komt een hele opstand. Zijn positie wordt ter discussie gesteld. Maar puntje bij paaltje is het, hij blijft toch zitten.
2: Ja, ik zoals je al zegt, Robert, ik kan het niet laten om toch nog even terug te komen. Mede gezien het feit dat er bijna elke dag wel weer wat te melden is over die meneer Infantino als baas van de grootste sport wereldwijd. Als FIFA-baas. Hij is gelukkig, zou ik bijna willen zeggen, behoorlijk nu ook het doelwit van kritiek. Hij ontkent natuurlijk zelf alles en daar is hij een meester in. En hij praat over alle kritiek als zijnde het verspreiden van haat tegen zijn FIFA. Ja, typerend voor de man is de volgende letterlijke uitspraak die hij via zijn eigen en FIFA's social media kanalen verspreidt. En ik quote, billions of people watched the World Cup. And all global celebrities from music, movies, entertainment and sport attended the World Cup. Nou, het geeft aan hoe hij denkt, met name de volgorde in waarin hij dit zegt. Hij begint met muziek, dan komt hij op filmindustrie, dan op entertainment en als laatste de sport. Terwijl je toch zou moeten zeggen, de sport staat nummer 1. Hij staat voor het voetbal wereldwijd. Dus het is glamour voor sport. Overigens, en dat wil ik wel even gezegd hebben, vind ik dat de wereld nu te veel inzet op de verkoop van die aandelen in die commerciële activiteiten van FIFA. Er zijn vele andere sporten die dat al gedaan hebben en daar is niks mis mee. Als je de sport maar centraal blijft stellen en als je het maar hebt over een duidelijke minderheid. Nou, dat heeft hij op dit moment. En ik vind dat de wereld hem daar mee in de kaart speelt, want dat kan hij verdedigen. Ik zou veel liever gezien hebben dat de wereld tegen hem zou hebben opgetreden in het kader van die andere fratsen die hij heeft uitgehaald. Zoals het intrekken van een rode kaart, die peaceprijs voor Trump, die exorbitant hoge toegangsprijzen voor de stadions in Amerika en niet in het minst zijn eigen salaris dat hij met die nieuwe activiteit wil verhogen van 6 miljoen naar 45 miljoen. Dat zijn dingen waarin op hem in mijn ogen goed op kunt aanvallen. En terwijl als hij een nieuwe enterprise opricht dat meer geld oplevert voor het voetbal, waarbij FIFA wel onder controle blijft, vind ik niet eens zo slecht. Want vele andere sporten hebben dat al gedaan, zoals ik net al zei, en met succes. Dus wat dat betreft vind ik dat de wereld weer hem eigenlijk in de kaart speelt. En dat vind ik doodzonde.
1: Ja, want dan heeft hij toch weer wat te roepen wat in zijn straatje past. Kan hij er toch weer onderuit komen.
2: Ja.
1: Nou ja, genoeg over Teflon Gianni. We gaan naar het dreamteam van het WK, want die is inmiddels ook gekozen.
2: Ja, de FIFA zegt dat de fans hebben meegestemd. En natuurlijk vooral ook de pers. Nou, ik heb zo mijn twijfels of de fans echt hebben kunnen meestemmen. En als ze dat al gedaan hebben of er ook naar geluisterd is. Maar goed, ik kan me over het geheel wel vinden ook in die opstelling. Maar het is natuurlijk altijd heel erg subjectief. Drie spelers uit het wereldteam zijn Spaans en ook even drie Frans. Men is uitgegaan van een 4-3-2-1 systeem. Op goal zou in dit dreamteam staan Mostafa Chobert uit Egypte. Achterin van links naar rechts Nuno Mendes uit Portugal, dat zal niemand verbazen. Dani, of ik weet niet hoe je dat uitspreekt, uit Cap Verde staat ook in de vereniging. Dat vind ik best wel verrassend, maar wel leuk. Kubarsi uit Spanje zal niemand verbazen en Hakimi uit Marokko ook niet. Dan het middenveld, Jude Bellingham uit Engeland, nou, dat helemaal niemand verbazen. Rodri sowieso ook niet natuurlijk, wat speler van het toernooi. En Lionel Messi, Argentinië. Nou, ik vind dat ook op zichzelf wel leuk, als eerbetoon ook aan de man. Maar gezien toch ja, zijn 75% activiteiten in het WK waren wandelen en 25% voetballen, zet ik daar toch een beetje een vraagteken bij. Maar goed, als eerbetoon gun ik het hem van harte. Voorin Mbappé zal niemand verbazen uit Frankrijk, de topscorer van het toernooi. Erling Haaland natuurlijk ook niet, een fenomeen uit Noorwegen. En tenslotte Michael Olise uit Frankrijk, het, ja, de nieuwe ster aan het firmament Bayern München spelen.
1: Nou, laten we dan het WK nog even afsluiten met wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, Visa, de creditcard, het betalend systeem, heeft direct na het afgelopen WK het sponsorcontract met FIFA verlengd voor 4 jaar. Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Infantino daar ook nog eventjes mijn mooie sier mee had gemaakt. Dat direct na zijn WK een van de belangrijkste sponsors zijn contract verlengt tot en met 2030, het wereldkampioenschap. FIFA is al sponsor van FIFA sinds 2007. En met de deal zou naar verluidt een bedrag van $200 miljoen zijn gemoeid. Mede gezien het gegeven dat de Women's World Cup 2027, volgend jaar dus, in Brazilië plaatsvindt en onderdeel is van deze overeenkomst. Dus dat is wel spannend. Dan iets anders. Duitsland heeft zich bij de FIFA gemeld als kandidaat voor het organiseren van het wereldkampioenschap 2038. Ja, zover wordt er al vooruit gedacht. Of zelfs 2042, als 38 niet zou lukken. Eén item valt op in het bidboek dat ze al klaar zou liggen. En dat is dat Duitsland luid en duidelijk stelt dat de toegangsprijzen voor de wedstrijden heel laag zullen houden om de sport het juiste karakter te geven wat het altijd heeft gehad. Dit is natuurlijk inspelend op de exorbitante toegangsprijzen die meneer Infantino introduceerde bij het afgelopen WK. Dan tenslotte, even een persoonlijke mening. Als liefhebber van sport in het algemeen en voetbal ook in het bijzonder, moeten we ons in mijn ogen serieus afvragen of de promotie van het voetbal in de Verenigde Staten, en dat was toch een van de belangrijkste doelstellingen van het wereldkampioenschap, wel eigenlijk echt waren gediend met die overheersende aandacht voor het geld. Het voetbal leidt nu tot de perceptie van eerst een verdienmodel te zijn en dan pas de sport. En dat vind ik een best wel schadelijke ontwikkeling die ook blijft hangen. Zeker bij de nieuwe fans in Amerika en ook toch heel veel andere fans wereldwijd die alleen maar hebben horen praten over het geld en de toegangsprijzen en meneer Infantino als Arkela van de club.
1: Dan naar het Europese clubvoetbal, Frank. Real Madrid, daar gaan we natuurlijk weer in richting een nieuw seizoen. Staan er volgens mij best wel goed voor. Jij hebt toch even gekeken naar de cijfers die de club bekend heeft gemaakt. De plannen die de club heeft. Natuurlijk ook met Florentino Perez aan het roer als grote man. En José Mourinho als nieuwe trainer natuurlijk.
2: Ja, ik heb al eerder gemeld inderdaad natuurlijk dat onder leiding van José Mourinho, de special one zoals hij zichzelf noemt, actief zou gaan zijn ook op het transferfront. Nou, dus zo zijn er geruchten gaande en die spreken mij bijzonder aan omdat ik een enorme fan ben van deze speler. Rodri van Manchester City, de middenvelder die ook gekozen werd als de speler van het WK, die zou in contact zijn met Real Madrid en zou worden aangetrokken. Tegelijkertijd aan de geruchten dat de 26-jarige Vinicius Junior zou vertrekken naar Arsenal. Intussen hoorde ik ook gisteren dat Real Madrid Vinicius een nieuw aanbod zou hebben gedaan. Dus ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ze moeten wel, want het contract van Vinicius loopt aan het einde van het komend seizoen af. En dan loopt hij dus vrij het Bernabeu-stadion uit. Dus ze moeten of verlengen of nu verkopen. Dus dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Maar intussen maakte de club uit Madrid bekend het afgelopen seizoen een record omzet te hebben gedraaid. Namelijk €1,2 miljard. Dit is 3% meer dan het seizoen 2024-2025. Het is nu een soort, ja, als je het hebt over de sportclub in de wereld met de hoogste omzet, is het nu een soort nek aan nek race geworden met de National Football League club Dallas Cowboys, die 1,23 miljard omzetten. Dus dat is een graantje meer. Zo van wie staat er op nummer 1 in de ranglijst van de sportclubs met de hoogste omzet. Laten we hopen dat die ranglijst niet belangrijker wordt dan de sportieve ranglijst. Dan natuurlijk de vraag, garandeert een hoge omzet ook een hoge winst? Nou, bij Real Madrid zou die omzet van 1,2 miljard een winst hebben gemaakt van 26 miljoen. Dan wil ik helemaal niet kleineren doen over een winst van 26 miljoen. Maar als je 1,2 miljard omzet in het bedrijfsleven en je maakt maar een winst van 26 miljoen, dan sta je er niet al te best voor. Maar goed, het voetbal is niet bedoeld om geld te verdienen, maar om sportief te presteren.
1: Nou ja, gelukkig maken ze nog winsten, Frank. Ik bedoel, het zijn wel clubs met achter de schermen ruim een miljard schuld, toch? Dus...
2: Ja, kijk naar concurrent Barcelona. Die heeft nog steeds gigantische bankschulden. En Real Madrid heeft ook nog recentelijk, overigens is dat een aparte boekhouding, het hele Bernabeu-stadion, het neusje van de zalm gemaakt. Maar daar hebben ze een aparte BV voor opgericht. En die BV staat ook zwaar nog in de schulden. Dus het is ook een beetje een... Ja, een opfrisbeurtje voor de bühne dat ze deze cijfers bekendmaken.
1: Frank, de afgelopen periode hebben we kunnen genieten van het wielrennen natuurlijk met de Tour de France. Sterker nog, as we speak, kunnen we ook genieten van de Tour de France Femme. Jij wilde toch even terugblikken nog op het 21 dagen aan prachtige koers.
2: Ja, wat mij betreft hebben we anderhalve week geleden op de finale zondag van de Tour de France het sportmoment van het jaar al beleefd. En Mathieu van der Poel's winst in de laatste etappe van de Tour in een uiteindelijk 1-op-1 gevecht met werelds onbetwiste beste wielrenner Pogacar. En dat was adembenemend. Het was een visitekaartje voor de Tour, voor Frankrijk, voor Mathieu van der Poel zelf natuurlijk. Maar ook voor Nederland als sportland. Dat er daar een renner toch maar eventjes het tegen Pogacar opnam en ook nog van hem won. Het is voor de Tour de mooist mogelijke climax. En wat een goede beslissing om die traditionele saaie laatste etappe te veranderen. En de 3 keer klim naar de Sacré-Cœur en Montmartre als laatste act in de Tour op te nemen. Trouwens ook de huidige Tour de Femme natuurlijk is onderweg met Lorena Wiebes en Demi Vollering en Marianne Vos in een hoofdrollen. Dus ook dat zijn weer visitekaartjes voor het Nederlandse wielrennen en voor de Nederlandse sport. Dus daar moeten we heel erg blij mee zijn. Ik ga direct even over om nog even een laatste nieuwtje, heel vers van de pers, vanochtend binnengekregen. In Engeland heeft het Media Nations Report vrijgegeven dat Netflix nu eerste keuze is van de Britse kijker. Het is voor het eerst dat de BBC niet op nummer 1 staat. Nou, Netflix is, zoals we intussen allemaal weten, ook zeer geïnteresseerd in sport. BBC overigens ook, puur marketinggedachte. Het is de markt die het bepaalt. Maar ik vind dit wel een hele interessante ontwikkeling, want Engeland is natuurlijk toch een traditioneel land. En de BBC staat daar waanzinnig hoog aangeschreven. En dat er nou een Amerikaanse streamingdienst die nummer 1 plaats kan overnemen, dat zal toch ook veel Britten pijn doen, puur om hun traditionele denken te verstoren.
1: Ja, is dat toch wel zo? Want je hoort toch ook best veel kritiek de laatste jaren over de BBC en hun optreden daar.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Er zijn veel mensen ook ontslagen die zich hadden misdragen, zelfs ook in het kader van seksuele intimidatie. Dat heeft natuurlijk een knauw gegeven. Maar ja, aan de andere kant, ik ken Engeland goed. Ik heb daar lang gewoond en gewerkt. Het land wordt overheerst door een ergens best wel sympathieke, maar ook wel in de weg staande traditioneel denken van de Britten. Hè. Kijk, ze waren, om maar iets te noemen, het nummer 1 land van de wereld in de auto-industrie. Nou, nu is er geen enkel merk dat het hoofdkantoor heeft in Groot-Brittannië. En dat heeft allemaal te wijten aan het traditionele denken van die Engelsen. Wij zijn het beste. We hoeven dus niet te ontwikkelen. We kunnen stilstaan bij onze status. Nou ja, we leven niet meer in een wereld waarin dat mogelijk is. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
2: Nou, ik zou het zeer welkom eten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
2: Ja, tot volgende week, Robert. Tot zover.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om het leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijdjudo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijdjudo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland en Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
4: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moet hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. What did she say?

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Give it drama, son.

0: All Sport Radio Live.
1: Momenteel bevinden we ons zo halverwege de Europese kampioenschappen zwemsporten in Parijs. Het schoonspringdeel van het kampioenschap zit er inmiddels op. En daarin wist Nederlands hoop in bange schoonspringdagen Else Praasterink voor het tweede EK op rij brons te pakken. Op de 10 meter toren plaatsten ze zich als vierde voor de finale, waarin ze met een 2,5 salto voorwaarts met Schroef als afsluiter uiteindelijk een medaille veilig kon stellen. En samen met Lars van Hilten werd ze ook nog eens zesde op de toren gemengd synchroon. Ik ga er met Else over in gesprek. Else, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dat is dan nooit verkeerd natuurlijk als je nu al voor het tweede Europese kampioenschap op rij brons pakt.
2: Ja, ben ik ongelooflijk blij mee.
1: Want uiteindelijk ga je denk ik altijd naar een toernooi om in ieder geval je vorige resultaat proberen te evenaren. Was het doel dat ook om in ieder geval een medaille te pakken of had je ergens wel op iets meer gehoopt?
2: Nou, ik wist wel, het veld, het was dit jaar wel ongelooflijk sterk. Het was een heel groot EK. Dus eigenlijk ging ik er een beetje naartoe met de verwachting, wow, het gaat nog wel moeilijk worden om hetzelfde resultaat neer te zetten als vorig jaar. Dus ja, dat het lukte was gewoon echt, was echt heel gaaf. Was ook een beetje onverwacht. Maar desalniettemin ongelooflijk mooi.
1: Want nu is dit EK natuurlijk best wel lang. Want je hebt heel veel verschillende zwemsporten die bij elkaar zijn gepakt. Zo ben jij denk ik al onderweg naar huis.

0: Dus als je al niet thuis bent, het zwemgedeelte gaat dan bijvoorbeeld volgende week pas los. Desondanks, hoe is het om dan met een Team NL daar te zijn?
1: Ja, superleuk. Ik denk dat wij in 5 jaar niet meer met zo'n groot team zijn gegaan. Dus dat was ongelooflijk gaaf. We hebben ook weer voor het eerst als Nederland een team event kunnen doen. Daar heb je 4 springers voor nodig en dat hadden we dit keer. Dus dat is ook heel mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dus we waren sowieso met een heel groot team. En natuurlijk waren we ook tegelijk met het synchroon zwemmen. Dus Marloes die was ook nog onderdeel van onze groep. Dus ja, het was ongelooflijk gezellig en ook mooi om met een groot oranje team daar naar binnen te lopen.
0: Ja, dus dat zegt wel iets over de ontwikkeling ook van deze zwemsporten eigenlijk binnen Nederland.
1: Ja, ik denk dat wij als team wel aan het groeien zijn en ook steeds sterker worden internationaal.
0: Want hoe zit dat eigenlijk met de aandacht voor jullie? Want meestal kijken van het oudsher toch naar de zwemmers. Nou, zoals ik zei, die beginnen volgende week pas. Desondanks, veel reacties gehad op je prestaties.
1: Sowieso van familie en vrienden natuurlijk. En schoonspringen is gewoon een kleinere sport, maar ik vind het natuurlijk ongelooflijk gaaf. Dus ik hoop ook dat mensen binnenkort er steeds meer naar willen kijken. Zeker als we met een groter team zijn, dan is er ook nog veel meer te zien. Dus dat is wel heel leuk.
0: Nou, jullie waren dus met de beste grote groep schoonspringers. Daar hadden jullie dus Marloes Steenbeek, de synchroonzwemster, bij in de groep. Hebben jullie een beetje echt als team kunnen opnemen in het geheel?
1: Ja, zeker. We zitten natuurlijk allemaal op andere tijden. Maar desniettemin kunnen we met z'n allen eten. En natuurlijk gaan we allemaal naar elkaars wedstrijden toe om elkaar aan te moedigen. Dus dat zeker. En Marloes en ik die hadden ook nog een kamer samen. Dus dat was ook nog super gezellig.
0: Kijk, dus dat is ook alweer weer mooi meegenomen. Neem ons even mee naar jouw wedstrijddagen. Hoe heb je die beleefd?
1: Ja, wedstrijddagen zijn natuurlijk altijd wel spannend. Maar ik vind het fijn om mij gewoon heel erg te focussen op mezelf eigenlijk tijdens die wedstrijddagen. En gewoon te doen wat ik nodig heb. Op wedstrijddagen dan doe je iets rustiger aan, want je wil al je energie natuurlijk bewaren voor die wedstrijd zelf. Zo duurt natuurlijk die wedstrijden, die kunnen best wel lang duren, dus je bent gewoon de hele dag in het zwembad. Ik doe het natuurlijk al 16 jaar, dus ik vind het zwembad ongelooflijk leuk. Dus ik vind het niet erg om daar veel te zijn.
0: Nee, dat mag ik inderdaad wel hopen, anders zou ik een andere sport gaan kiezen, denk ik. Voor jou is natuurlijk het ding de 10 meter toren. Dat is gewoon jouw onderdeel. Als vierde ging je de finale in uiteindelijk. Neem ons even mee naar die finale.
1: Ja, in de finale, zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon heel sterk was. Rusland, die deed natuurlijk dit jaar ook weer mee onder een neutrale vlag. Dat was ook weer voor het eerst. En dat is gewoon een heel sterk team. En veel teams hadden ook gewoon hun beste springers gestuurd. Dus zoals ik zei, ik wist dat het veld gewoon hoog zou liggen. En daardoor dacht ik, of deed ik mijn best om gewoon echt te focussen op mezelf. En te kijken hoe andere springers het doen en dan vergelijken. Want dan weet je niet hoeveel punten heb ik nodig. En dat soort dingen gaan wel door je hoofd. Dus gewoon te focussen op sprong per sprong. En natuurlijk ging de vierde, was voor mij de minste sprong. Dus dan heb je nog één sprong voordat je weet waar je uiteindelijk staat. Dus gewoon dat niet meenemen in je volgende sprong en gewoon weer terug te focussen. Dus op die manier.
0: Want dan heb je dus nog één sprong te gaan. Die heb je uiteindelijk heel goed uitgevoerd. Die 2,5 salte voorwaarts met schroef. Is dat trouwens iets wat dan al vast ligt van tevoren? Of kun je nog zoiets hebben van die ene laatste sprong ging wat minder. Ik ga kijken of ik een andere sprong kan doen waarvan ik zeker weet bijvoorbeeld dat die goed zal gaan.
1: Nee, dat zou echt super leuk zijn als het kan. Maar alles staat echt van tevoren vast. Je kan naar je volgende, dan kan je nog je sprongen veranderen in het eerste half uur. Maar het staat vast wat je gaat doen. Dus je krijgt gewoon waarmee het. Je hebt gewoon waarmee je het moet doen.
0: Nou ja, en in dit geval ging dat gelukkig heel goed.
1: Ja, gelukkig wel.
0: En sterker nog, uiteindelijk was het verschil met zilver ook nog niet eens zo heel erg groot, toch?
1: Nee. Het was 0,25 volgens mij. Dus dat is in schoonspringtermen erg dichtbij. Klopt. Dat was spannend.
0: Ja, ben je dan toch blij dat je nou ja, voor het tweede jaar op rij brons weet te pakken? Of heb je dan toch één zo'n moment van, verdorie, net niet zilver?
1: Nou, het was grappig, want vorig jaar is dezelfde springer, die deed toen ook precies hetzelfde. Dus gingen ze net over mij heen. Dus het feit dat het weer gebeurde was vooral heel grappig. Maar ik weet ook wel eens dat ik de volgende keer, een ander kleurtje zou ook wel heel leuk zijn. Dus dat is zeker volgende keer het doel.
0: Nou ja, je zei ook voor het eerst in lange tijd mocht er ook eens een team onderdeel doen. Jij deed synchroon gemengd met Lars van Hilten. Hoe was dat?
1: Ja, dat was een nieuwe ervaring voor ons. Wij hebben toen, we zijn daar eigenlijk pas 2 maanden mee bezig. Dus het is echt nog heel nieuw. Maar het is wel heel leuk. Het is in je eentje springen is natuurlijk ook gewoon al gaaf. Maar als je het dan ook nog met twee kan doen, ja, dat is nog een stuk gezelliger. We zullen zien wat daar de toekomst van komt.
0: Ja, want de toekomst is denk ik iets waar je voornamelijk naar kijkt. Want hij maakte zijn debuut bij de senioren. Hij is ook nog 5 jaar jonger dan jij. Dus is dat wat dat betreft wel gunstig, zeg maar. Dat de toekomst in ieder geval er goed uitziet.
1: Ja, nou en ook zeker omdat wij natuurlijk nog niet zo lang met elkaar trainen. Het feit dat wij binnenkort wat meer met elkaar kunnen oefenen. Wie weet dat wat daaruit komt.
0: Nu beoefen jij de sport op dit moment in de Verenigde Staten. Je bent er ook naartoe gegaan. Natuurlijk ook voor je studie. Dus je zit daar ook op een university. Wat zijn eigenlijk de reacties vanuit de Verenigde Staten en zeg universiteitssportland op dit soort prestaties?
1: Nou, in de VS zijn ze natuurlijk ook, hoop ik dan, dat ze ook trots zijn. Ook leuke reacties van alle staf en teamgenoten. Want die hebben natuurlijk ook samen met mij getraind in voorbereiding op deze wedstrijd. Heb ik toevallig in mijn team in Texas zitten er geen Europeanen in. Maar wel bijvoorbeeld mensen uit Mexico en ook uit Australië. Die ik dan wel op andere internationale wedstrijden weer tegenkom. Dus dan heb je een team uit Nederland en een team uit de VS. Dus dat is wel super gezellig. En we supporten allemaal elkaar natuurlijk bij elke stap die we nemen.
0: Want verschilt het veel per wedstrijd, zeg maar, hoe iets in Amerika op de universities wordt gedaan qua meets ten opzichte van als je gewoon meets zoals de Eindhoven Diving Cup bijvoorbeeld hebt in Nederland. Zit daar nou veel verschil in?
1: Ja, de universiteitswedstrijden die zijn anders. Er zijn vaak veel meer deelnemers. Want schoonspringen is best wel een grote sport in de VS. En in de VS heb je ook de combinatie van zwemmen en schoonspringen. Dat is samen één team. Dus die wedstrijden, dan ga je gewoon met een team van 50 man. Dus dat is natuurlijk wel heel anders. En dan ga je ook niet alleen schoonspringen kijken, maar ook het zwemmen. Dus dat is wel anders in vergelijking met bijvoorbeeld de Eindhoven Diamond Cup. Hier of in Europese wedstrijden of internationale wedstrijden, dan heb je gewoon over het algemeen wel een enorm sterk veld. Omdat je gewoon de beste hebt uit heel veel landen, niet alleen uit de VS. Dus dat is wel het andere. Maar het is alle twee een hele leuke sfeer, maar gewoon heel anders.
0: Ja, moet je dan toch ergens een klein beetje wennen als je dan weer de plas terug overgaat? Of valt dat er weer mee?
1: Ja, zeker. Zeker. Want je gaat natuurlijk van een team. Wij zijn er met z'n vijf en dat was voor ons een heel groot team op het EK. Maar zoals ik zei, in Amerika dan reis je met 50 man. Dus dat is wel een andere sfeer. Maar alle twee heel leuk op de eigen manier, ja.
0: Nou ja, het toernooi zit er natuurlijk nu op, het schoonspringdeel. Wat wacht jou nu? Ben je dan alweer onderweg terug naar huis? Of blijf je daar om dan nog onderdeel te zijn van Team NL? Of ga je alweer langzamerhand richting Amerika?
1: Nou, nog een andere optie. Ik ben op vakantie met mijn familie.
0: Oh, nou ja, ook lekker. Ja.
1: In Frankrijk, ja. Dus heel even een paar dagen rust en dan trainen we nog even door. Tot we een langere stop hebben voordat we in september weer beginnen met voorbereiding voor het nieuwjaar.
0: Ja, en dan is het ook nog eens een keer handig dat het EK is in Parijs en dat je nog gewoon op vakantie bent in Frankrijk, lekker dichtbij.
1: Precies, super fijn.
0: Ik ga in ieder geval nog een hele fijne resterende vakantie wensen dan. En ja, nogmaals gefeliciteerd met brons daar zo in Amerika.
1: Dankjewel, super leuk dat je belde.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teerde wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal.
12: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomsten zeg maar, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Dus vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor, dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: your name?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, de centjes in de sport bepalen veel, maar waar komen ze vandaan en waar gaat het uiteindelijk naartoe? Nou, Frank van der Walbaken, sportmarketeer, ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport, weet daar toch altijd weer van alles van. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Tennis, Frank. We weten dat, ja, zeker dit jaar heeft dat behoorlijk de kop opgestoken. Ik weet dat we er een aantal maanden geleden het ook al over hebben gehad. Tennisspelers zijn nogal ontevreden over een beetje de winstverdeling. Als het gaat om de Grand Slams. Ze willen dat er toch een groter percentage van de winst van de toernooien in de prijzenpot gaat voor alle spelers. En dan niet per se alleen voor de winnaar. Maar vooral juist voor de qualifier. En de eerste ronde uitvallers. Dat zijn vaak tennissers die toch een beetje op het randje van de top 100, top 200 bungelen. En al toch nauwelijks rondkomen van hun sport. Dus vooral om hun te helpen. Roland Garros is overstag gegaan. Zij hebben gezegd, wij zijn het eerste toernooi nu waarin spelers mogen gaan meebepalen wat het gaat worden.
2: Ja, ik vind die ontwikkeling die vanuit de spelers komt, vanuit de vakbonden van de spelers, de WTA en de ATP, vind ik op zichzelf heel goed. Want we moeten met z'n allen wel blijven beseffen dat de sport groeit aan populariteit, maar dat is maar aan één factor te danken, dat is aan die spelers, aan de artiesten. Het is net zoals met een podium in een schouwburg, als je daar artiesten op het podium zet en die artiesten performen goed. He, dan komt er meer geld binnen, dan komen er meer toeschouwers binnen en die willen meer betalen. Als die artiesten niet performen en niet leveren wat de consument verwacht, dan is dat die uitvoering, dus het toernooi in dit geval in tennis, is ten dode opgeschreven. Dus dat die artiesten op een gegeven moment gaan eisen dat er enorme winsten die gemaakt worden bij de Grand Slams wat eerlijker gaan worden verdeeld, ook onder de feitelijke artiesten. En dan is het prijzenswaardig dat de top van die artiesten zegt, het gaat niet primair voor ons, want wij verdienen enorme miljoenen. Maar het gaat met name inderdaad, wat jij terecht zei, Robert, aan degene die met moeite rondkomen en die zich helemaal suf trainen. Want het is bij tennis waanzinnig moeilijk om überhaupt in de top 100, laat staan in de top 10 terecht te komen. Dus, maar goed, Roland Garros is nu door de bocht gegaan. En ik ben ervan overtuigd dat hier gaat gelden als één schaap over de dam als vorig jaar meer. Want nu kunnen Wimbledon, US Open en Australian Open kunnen nu niet achterblijven. En die kunnen hier meegaan. En ze hebben aangekondigd dat ze gaan voldoen aan de wens, CQ-eis, van de deelnemers om mee te gaan delen in de winst. Nogmaals, ik vind dat een terechte ontwikkeling. Het zijn per slotverrekening die artiesten. Om dit moment zijn de onderhandelingen bezig over het percentage van de winst dat naar de spelerspaces zal gaan. De ATP en de WTA hebben als eis op tafel gelegd dat minimaal 16% van de omzet zal worden geoormerkt als prijzengeld. En dat die jaarlijks zal stijgen naar 22% in 2030. En dat is natuurlijk wel slim. Want als je een eenmalige verhoging zou toepassen, ja, en die ontwikkelingen gaan maar door, dan zit je over een paar jaar weer om de tafel. Dus zij zeggen, wij moeten gewoon via een bepaald percentage meegroeien met de winsten die groeien. Dus dat vind ik

0: op zichzelf wel mooi. En ja, het is ook mooi dat dit bekend wordt eigenlijk op een dag dat het Nederlandse tennis een soort feestdag kon vieren gisteren. He, met Botik van der Zandschulp die Medvedev verslaat. En Talon Griekspoor die in hetzelfde ATP-toernooi in Montreal toernooi, is een masters-toernooi notabene. Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, verslaat. Dus beide Nederlanders staan nu in de derde ronde van dat toernooi. En dat kan het Nederlandse tennis best wel eens goed gebruiken op dit moment.
1: Frank, nu wil ik met dit in het achterhoofd eigenlijk nog even teruggrijpen op het wielrennen. Is het niet verstandig dat de wielrenners en de teams misschien gewoon zo'nzelfde eis gaan stellen richting de ASO voor bijvoorbeeld rondom de Tour de France? Want we weten ook dat de ASO, laten we zeggen, een exorbitante hoeveelheid winst maakt ten opzichte van het percentage prijzengeld richting de teams.
0: Ja, je hebt hartstikke gelijk en dit komt al jarenlang komt dit naar voren. Zeker over de ASO-verdiensten. De ASO staat echt te boek als een redelijk asociale organisatie. Maar ze hebben bijna een soort monopoliepositie. Met niet alleen de Tour de France die zij in hun bezit hebben, maar ook hele vele klassiekers. Het is wel zo dat ik vind dat het wielrennen ergens een fout heeft gemaakt. En ik wil niet zeggen waar en wanneer, want dat kan ik ook niet. Maar je hebt de sterren, dus zeg maar de Vingegaards, de Pogacars van deze wereld. Die verdienen 5 tot 6 miljoen per jaar. En de mindere goden die grote sterren aan de overwinning helpen. Die verdienen in relatie tot die 6, 7 miljoen die de toppers verdienen. Verdienen relatief weinig. Die zitten ergens nog, als ze een miljoen krijgen, moeten ze al blij zijn. Dus daar hebben ze al ergens iets verkeerds gedaan, vind ik. Maar er zijn, as we speak, zijn er onderhandelingen gaande weer. Mede geïnitieerd door de Visma Leasebike-ploeg. En daarin ook geholpen door de nieuwe hoofd of sponsor bij die ploeg Rabobank. Over onderhandelingen met de UCI, de Wereld Wielrenbond. Over toch een andere aanpak over de verdeling ook van de gelden. Dus ik ben ervan overtuigd dat binnenkort daar zal een beslissing over vallen. Want ja, het gaat gewoon niet langer zo. Want het wielrennen wordt daarnaast ook nog eens geteisterd door het feit dat elke sport heeft bijna 3 bronnen van inkomsten. Dat zijn de mediarechten, dat zijn de sponsors en dat zijn de recettes voor de stadions. Nou, die recettes die tellen niet in het wielrennen, want die heb je nauwelijks. Dus zij zijn afhankelijk van 2 bronnen. Dat zijn de televisierechten en dat zijn de sponsors. Nou, de televisierechten gaan naar de organisatoren en niet naar de ploegen. En de ploegen zijn dus 100% bijna afhankelijk van alleen maar de sponsors. En het kleine beetje prijzengeld, want ik zeg, het zijn nog aantrekkelijke bedragen. Maar als je dat vergelijkt in andere sporten, verdienen de renners relatief weinig aan prijzengeld. Dus de verdeling in de gelden in de wielrennerij, die toch erg populair is. En zeker de afgelopen tour heeft dat weer bewezen. Dat er een echte ruimte moet zijn, plaats moet zijn, om die gelden, de binnenkomende gelden, eerlijker te verdelen dan alleen maar naar zo'n instantie als de ASO in Frankrijk.
1: Dan zou ik tegen de mensen thuis willen zeggen, ga even rustig zitten ergens. Want er gaan het komende paar minuutjes behoorlijk schrikbarend hoge bedragen voorbij komen. We gaan het namelijk hebben over de omzet in de NFL, de American Football League, per jaar. Frank, dat gaat om miljarden. Hè? Dat is heel simpel gezegd, dat is waar het om gaat.
0: Ja, nog niet zo lang geleden spraken we over de sportwereld als een miljoenenbusiness. En dat vonden we al behoorlijk hoog. Het is nu echt een miljardenbusiness geworden in relatief korte tijd. Want de NFL, werelds rijkste competitie, genereerde in 2025 uit mediarechten, uit sponsors, uit merchandising en uit recettes uiteraard een bedrag van ruim $14,5 miljard. Dat in 1 jaar. De 32 clubs in die competitie krijgen elk een basisbedrag van $450 miljoen. Dus daar wordt ook redelijk goed eerlijkheid gehanteerd in de verdeling. En dit is 5% meer dan in 2024. En dit is nog exclusief overigens de recettes. Ik noemde ze wel bij net de algemene inkomsten. Maar de recettes zijn natuurlijk voor de club zelf. En de ene ontvangt meer toeschouwers dan de ander. Dat is ook logisch en eerlijk verdeeld. Maar die recettes die zijn gemiddeld ongeveer 35 miljoen per club. Dus dat is ook nog een aantrekkelijk bedrag. Deze bedragen zijn meer dan de inkomsten van de NBA, de basketbal, het Major League Baseball en de National Hockey League, ijshockey, samen. Dus het is eigenlijk absoluut geen discussie meer wat nu de grootste sport is in Amerika. Vroeger was dat een beetje een vier paardenrace voor horse races. Maar op dit moment is het heel duidelijk de NFL die in zijn eentje meer genereert dan de andere drie samen. Een en ander wordt nog spannender als we de huidige mediadeals in acht nemen. Want op dit moment is er sprake van een 11-jarige overeenkomst met ESPN, met Fox, met CBS, met NBC, met Amazon Prime en met YouTube voor een totaalbedrag van 125 miljard. Dus dat is een 11-jarige deal voor 125 miljard. De deal die loopt nog tot 2033, maar heeft een clausule, ja dat is weer zo'n slimme, in zich waarin staat dat een tussentijdse herziening mogelijk is. Gesprekken om het open te breken en te verhogen zouden nu gaande zijn. Dus dat zal gaan om een verhoging uiteraard. Dus dit onderwerp wordt ongetwijfeld weer vervolgd met weer schrikbarend hoge tarieven of schrikbarend hoge bedragen. En ik zie het plafond voorlopig nog niet in zicht.
1: Dan de Formule 1. Frank, ook daar weer iets te melden?
0: Ja, het Sepang International Circuit in Maleisië zal als vervanger van Bahrein als gastheer optreden voor de Formule 1 race in het eerste weekend in oktober. De Formule 1 organisatie acht het niet verantwoord om in het Midden-Oosten op dit moment te racen, gezien de oorlog die daar gaande is. En de andere twee races die daar gepland staan, Abu Dhabi en Jeddah, die zullen waarschijnlijk in Europa gaan plaatsvinden, maar daar is nog geen beslissing over genomen. Dus het Midden-Oosten voorlopig even buitenspel vanwege de oorlog.
1: Dan gaan we weer kaarten uitdelen, Frank. De groene en de gele kaart. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
0: Ja, ik ontkom er niet aan, Robert. Het spijt me erg, maar ik moet het geel toch weer uitreiken aan Infantino. Want pas nu is bekend geworden dat hij bij de afsluitende persconferentie in Amerika van het WK, waarin hij natuurlijk dacht te schitteren, en dat hij dacht terecht in mijn ogen van hier is al voor deze persconferentie zal heel veel aandacht zijn. Niet door zijn prestaties denk ik, maar meer door zijn ongein. Maar hij haalde het in zijn hoofd om voetbalfans toegang te verlenen naar die persconferentie. Maar ze moesten er wel voor betalen natuurlijk. Nou, in de eerste plaats dat je toeschouwers toelaat in een persconferentie, dat maak je geen vrienden mee in de media. Want die zullen hun vragen daardoor helemaal gaan aanpassen die ze willen stellen. En ten tweede dat je dan daar ook nog geld voor gaat vragen. Dat is wel weer een teken aan de wand van hoe meneer Infantino denkt en hoe die het voetbal ziet inderdaad als een verdienmodel en niet als een sport. Eigenlijk moet hij ook niet alleen geel krijgen, maar eigenlijk ook rood. Want hij heeft het toch weer op dit moment voor elkaar gekregen dat hij gisteren is medegedeeld of na een spoedberaad in Rabat in Marokko van de FIFA Executive Council dat hij mag blijven zitten. Wat ik net al zei, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we met z'n allen in de wereld verkeerd hebben gereageerd op zijn mogelijke aftreden, want daar hadden we andere kaarten moeten spelen dan we nu gespeeld hebben. Maar dat even terzijde. Dan het groen. Ja, ik heb het ook al genoemd eigenlijk voor de organisatie van de Tour. Ik heb, net als jij Robert, veel kritiek op de ASO en zoals heel veel mensen. Maar voor de beslissing dat ze hebben genomen dat na het experiment van vorig jaar van de laatste etappe door Montmartre, die kwam toen eigenlijk door een gebrek aan beveiligingspersoneel wat nodig was, dat noodgedwongen ze de laatste etappe hebben veranderd. Nou, dat was zo'n succes vorig jaar, dat hebben ze dit jaar dus herhaald. En hoe mooi was het om die finale climax te zien. Ik heb overigens ook nog even gedacht om groen uit te reiken aan Jordi Cruijff. Want zoals je weet, Robert, ben ik behoorlijk een Ajax-fan. En ik vind dat hij zeer veelbelovend bezig is. Maar het is niet verstandig, denk ik, om hem nu al groen te geven. Hij moet het eerst maar eens laten zien met die aankopen die hij heeft gedaan. Maar ik vind het wel al zeer veelbelovend en indrukwekkend hoe hij nou bijvoorbeeld Ter Stegen binnenhaalt. Als een van de beste keepers van de wereld. En een man met gezag op het veld. En hoe hij verdere aankopen heeft verricht. En de eerste wedstrijden die we hebben gezien geven echt volop hoop. Dus ik wacht nog even met die groene kaart voor Jordi. Nou, dat was het voor deze week.
1: Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want volgende week hebben we de BV Sport. We hebben natuurlijk weer een mooie nieuwe gast. Nu weet ik natuurlijk nog van niks. Dus ik ga het je vragen. Maar ik denk wel dat we ergens toch een keer een Jordi Cruijff wel in de BV Sport gaan zien. Als ik jou zo hoor, Frank.
0: Nou, ik zou het zeer welkom eten. Maar of hij het doet, ik zou me kunnen voorstellen dat hij zegt, nee, dat doe ik niet. Maar ik ga het zeker proberen. Maar volgende week hebben we als gast Erik Gerritsen. Dat is de algemeen directeur van de Hockeybond. Waarom hij? Omdat ik geïnteresseerd ben toch eens om weer de vergelijking te maken van het hockey waarin we zo succesvol zijn. 2 keer goud in de afgelopen Olympische Spelen. Maar omdat we natuurlijk aan de vooravond staan van het wereldkampioenschap hockey dat in Nederland en België wordt georganiseerd. Vanaf 17 augustus, meen ik. Dus ik wil wel eens weten hoe ze dat doen samen met die Belgen. En ik wil ook eens echt gaan praten over toch de geruchtloze aanpak van de Hockeybond. Het hockey presteert goed. Het hockey krijgt overal complimenten. Terwijl andere sporten toch redelijk vaak worden geconfronteerd met relletjes en ruzies en weet ik veel wat. In het hockey is dat het mooi stil. Dat pleit voor het algemeen bestuur van het hockey in Nederland. Dus daar wil ik eens uitgebreid met hem over praten, hoe hij daarover denkt en hoe hij denkt over topsport en breedtesport. Ik vind het een hele interessante gast en ik verheug me op het gesprek met hem.
1: Dan gaan we dat meemaken volgende week. Frank, voor nu, dank weer voor je tijd, voor het ons bijpraten. En dan zien we elkaar volgende week hier zo voor een nieuwe BV Sport.
0: Ja, tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt verkrijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in het tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus ook een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Nou, dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Team NL Boccia, een van de Team NL-programma's die door Topsport Amsterdam worden gefaciliteerd, is momenteel in voorbereiding op het aankomende WK. Deze start op 24 augustus en zal gaan plaatsvinden in Seoul. En sinds maandag ligt er een hagelnieuwe Boccia-vloer in de Sporthallen Zuid. En door een vloer te leggen die exact lijkt op de vloer die de atleten ook weer tegenkomen in Zuid-Korea, kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden op het toernooi. Ik ga hierover in gesprek met de bondscoach Samuel Dijkshoorn. Samuel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Want dat is denk ik wel even goed om te weten. Dat is dus niet dat er zomaar even een nieuwe vloer wordt ingelegd. Er zit elke keer als dat gebeurt wel echt een gedachte achter.
2: Ja, zeker. Ja, wat je ziet bij ons is dat er verschillende vloeren worden gebruikt voor verschillende toernooien. Dus sommige toernooien weet je niet altijd zeker wat voor ondervloer. Of dat een houten vloer is of soms ook wel eens een betonnen vloer. En eigenlijk sinds een aantal jaar zijn ze daar binnen de sport toch wel achtergekomen dat ze... Ja, dat je één en dezelfde vloer wilt gebruiken om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. En ook qua voorbereiding. En dus dit is inderdaad een vloer die op de Paralympische Spelen bijvoorbeeld ook gebruikt wordt. Maar ook op de WK's waar we dan nu naartoe werken. Zodat we echt met dezelfde vloer kunnen werken.
1: Ja, betekent dat er dan nog steeds wel verschillende smaakjes vloer zijn? Of is het nu zo dat dat eigenlijk eruit gewerkt is en nog echt grote toernooien dat je dat niet meer tegenkomt?
2: Ja, elke vloer moet nog steeds natuurlijk aangelegd worden. En daar zullen nog soms wel wat kleine dingetjes in veranderen. En hoe ouder een vloer is natuurlijk, hoe dat soms ook de vloer een klein beetje kan veranderen. Maar het is wel een groot verschil of je van een houten vloer die toch vaak net wat gladder is gaat naar nu een Terraflex vloer heet het dan. En dan de verschillen tussen Terraflex vloeren zijn dan echt wel minimaler dan als je echt een andere soort ondervloer gebruikt.
1: Ja, dan het hebbende over de Terraflex vloer. Wat is dat kenmerkt zo'n vloer?
2: Ja, het kenmerkt zich doordat het iets

0: stroever vaak aanvoelt. Vaak is het wel juist dat het rechter is. Dat je ziet op andere sommige sportvloeren wordt er nog wel eens een andere sport ook gedaan. Nou, als er dan een deukje in zit, nou, dat is voor boccia-spelers waarbij precisie echt heel belangrijk is, niet zo fijn natuurlijk in de vloer. En dus het voordeel van die TerraFlex-vloer is vaak dat je wel ziet dat het echt ja, nog net een stukje egaler is en rechter, zodat ballen vooral recht rollen.
1: Nu kan ik me zo voorstellen dat je probeert het zo goed mogelijk, denk ik, te leggen zoals het in Zuid-Korea straks er ook aan toe gaat. Nu kan ik me ook wel ergens voorstellen dat dat helemaal tot in de 100% zeg maar, dat dat misschien wel heel erg lastig is. Hoe zorg je er dan voor dat het qua vloer gewoon zoveel mogelijk lijkt op wat jullie in Zuid-Korea tegen gaan komen? Is er vanuit de internationale bond een memo uitgegaan van goh, hier moet je aan letten? Of hebben jullie een spion die kant op gestuurd richting die vloer?
0: Nee, ja, wat we eigenlijk weten is, we hebben natuurlijk ook het EK hier een x-aantal jaar ook geweest in Nederland. En je weet gewoon van andere jaren en ook de spelen, weet je gewoon wat je op zo'n vloer kan verwachten. Wat ik zeg, soms worden op toernooien ook al challengers, dat soort van de eerste laag internationale toernooien, worden die ook al wel gebruikt. Ja, dus door de ervaring weet je wel hoe zo'n vloer er ongeveer uitziet. En daarnaast hebben we dus inderdaad, ja, weten we gewoon twee van dat soort vloeren eigenlijk, die wij zelf hebben in de opslag en die we dus gebruiken inderdaad naar zo'n voorbereiding toe. Dus daarbij weten we gewoon ja, hoe dat ongeveer eruit ziet en hoe we daar zo goed mogelijk, ja, vooral dat het zo recht mogelijk ligt, want dat is vooral de uitdaging als je die vloer gaat leggen.
1: Ja, nu zit ik even te bedenken. Hè. Ik ben een beetje een beelddenker, dus ik probeer het dan een beetje voor me te zien. Zeg maar een vloer zo recht mogelijk leggen. Wat komt daarbij bij kijken? Want dat betekent dus zeg maar echt zo waterpas mogelijk.
0: Ja, dat ook. En vooral, ja, kijk, zo'n vloer is best wel groot en gewoon heel erg zwaar. Dus er zit best wel een dikte in. Dus die worden, ja, opgerold. En dus op het moment dat je die vloer gaat leggen, dan hebben ze natuurlijk al een tijdje in zo'n opgerolde vorm gelegen. En dan, nou, wil je dat weer egaal krijgen, dus dat het helemaal plat wordt. Dus dat is vooral de opgave van, oké, als je dus meerdere stroken die allemaal precies op elkaar moeten aansluiten. Want ja, als je een gat tussen twee stroken hebt, dan valt de bal daartussen natuurlijk. Dus dat. En dat is vooral wat je wil voorkomen. En daarnaast heb je vaak nog te maken met een soort ja, ondervloer. Hè? Want als de vloer die daaronder ligt ook niet helemaal recht of egaal is, dan, ja, dan komt er een soort bol in dat veld. Nou, dat wil je ook voorkomen. En daarnaast nou, zijn er ook nog wel eens sportvloeren waar je niet alles op mag tapen. Dus dan moeten we eerst zorgen dat er dus een egale ondervloer soort van ligt. Vervolgens kan die andere vloer daar weer overheen.
1: En als je dan kijkt naar de vloer zoals die ligt in Zuid-Korea, zijn daar dan nog wat details waar je dan als je het in Nederland moet namaken, zeg maar, rekening mee moet houden? Als je het gewoon specifiek hebt over de WK-vloer die je tegenkomt?
0: Nee, ik denk dat dat eigenlijk, ja, het is gewoon hetzelfde. Het is vooral het materiaal, dat is dus anders. Nou, dat is gewoon fijn dat je op dat materiaal in ieder geval je voorbereiding kan doen. Dus ik denk verder dat het grotendeels overeen zal komen. Misschien dat ze het daar nou, net wat professioneler hebben aangelegd. En misschien met mensen die dat net wat vaker hebben gedaan. En daar, ja, dat er misschien de naadjes nog net iets nauwkeuriger op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat, ja, dan gaat het echt om milli kleine dingetjes. Dus ik denk eigenlijk dat ja, met deze vloer we eigenlijk gewoon optimaal kunnen voorbereiden.
1: Ja, nu hoor ik de mensen thuis waarschijnlijk denken iets in de trant van ja, nu hebben ze het al heel erg over die vloer.
0: Ja.
1: Daar zijn ze dus helemaal op gefocust. Maar zeg maar, wat brengt dat mee in de voorbereiding, zeg maar? Hoeveel procentjes voordeel kun je dan uit het nabootsen van zo'n vloer halen?
0: Ja, wat je vooral eigenlijk merkt is zeker naar toernooien toe, dan heb je, nou, dan maak je natuurlijk de reis ergens naartoe en dan mag je, afhankelijk van het toernooi, maar meestal is het ongeveer 2 dagen, zeg maar. Dus heb je 2 trainingsdagen en dan mag je eigenlijk op die trainingsdagen kan je wennen aan de vloer. En dan krijg je vaak een tijdslot van ongeveer 1,5 uur op elke dag om daaraan te wennen. En eigenlijk het voordeel wat we hiermee willen bereiken is dat we nou nu eigenlijk al 2,5 week na het toernooi toe eigenlijk op zo'nzelfde ondervloer ja, kunnen wennen, kunnen spelen, kunnen zien hoe de bal reageert op die ondervloer. Wat soms net wat anders kan zijn. En daarbij nou, proberen we eigenlijk inderdaad, wat je zelf zegt, met een aantal procenten beter voorbereid te zijn, zodat we iets minder hoeven aan te passen op het moment dat we in Korea zijn. waarbij de tijdsverschil natuurlijk al een eindige aanpassing vraagt. Dus ja, we proberen eigenlijk alles in Nederland te doen wat we hier al kunnen doen.
1: Ja, want dat is inderdaad iets waar ik ook aan zat te denken. Je hebt zoveel dingen om aan te acclimatiseren als je die kant op reist. Dan is het denk ik inderdaad een voordeel om alles wat je hier alvast kan doen, om dat maar uit de weg te hebben.
0: Ja, nee, zeker. Dus dat is inderdaad waar we dan met elkaar over nadenken en weten ook naar de Spelen toe. Is dit toen ook gebeurd? Toen was ik er nog niet, maar dat weet ik van de vorige coach inderdaad ook, dat zij dat toen ook hebben gedaan. En dat toen eigenlijk wel goed is bevallen. En op basis daarvan hebben we ook weer deze keer de afweging gemaakt om te kijken wat kunnen we inderdaad weer doen qua optimale voorbereiding naar dit toernooi.
1: Nou ja, dan logischerwijs kijkend naar het Team NL Boccia zelf. Hoe staat de groep er eigenlijk voor?
0: Ja, dus eigenlijk sinds de vorige Spelen, waarbij Marco, Chantal en Daniel toen nog in het team speelden, is Daniel Perez eigenlijk de meest bekende Boccia-speler eigenlijk van Nederland, die het voor tientallen jaren echt heeft gedaan. En ook wel echt een rol heeft gespeeld in de sport bekender maken. En die heeft een afscheid genomen. En daarvoor in de plaats spelen we nu met Bart in het team. Dus eigenlijk zijn we nu in een nieuwe opbouw van het team. Waarbij er ook wat wisselingen. Daniel was ook aanvoerder en nam iets meer de beslissingen ook vanuit zijn ervaring. Dus die rol is nu wat meer naar Marco overgegaan. En eigenlijk zijn we dus nu nog deels ook gewoon in opbouw met de nieuwe samenstelling van het nieuwe team. Waarbij er twee spelers eigenlijk hetzelfde zijn gebleven, maar er één nieuwe speler is toegevoegd. En daarmee gaan we nu eigenlijk voor het eerst op een WK tegen ook een aantal echt toplanden uit de wereldranglijst gaan we eigenlijk spelen. En gaan we gewoon kijken hoe we ook daar staan. Omdat het eigenlijk een van de eerste grootste krachtmetingen is die we gaan doen.
1: Nou, voor het eerst dus in deze opzet met het team, met Bart van der Veen er dus bij. Hoe vult hij zijn rol in? Is hij al helemaal geïntegreerd in het team?
0: Ja, zeker. Dus onderling zie je echt wel dat het een nieuwe teamdynamiek is ontstaan. Ja, dat zie je natuurlijk altijd. Ja, als je iemand verandert in een team, dan zal er altijd toch een nieuwe dynamiek ontstaan. Dus dat is ook heel goed om te zien dat ze... dat Bart van der Veen inderdaad, dat Chantal van Engelen en Marco Dekker, dat die dat samen eigenlijk goed hebben opgepakt. Dus net een andere manier van communiceren ook, wat ze misschien daarvoor gewend waren. En elkaar aanmoedigen. En zeker Bart heeft daarin echt wel zijn stappen gemaakt. En hij heeft ook wel deels, heel vaak was Bart wel degene die achter Daniel toen de tijd nog zat. Als zijnde backup of als er iets was. Dus die had daar wel iets van meegekregen. Maar nu verandert toch die rol. Als zijnde van speler van het team. En dat doet hij hartstikke goed.
1: Nou, dan kan ik me voorstellen dat het natuurlijk wel even wennen is als je iemand met ervaring en van het kaliber, Daniel Perez, dat die ineens wegvalt uit het team. Dat best wel grote schoenen zijn om te vullen. Is hij nog steeds wel enig. Kun je nog steeds gebruik maken van de ervaring van Daniel? Is hij op de achtergrond misschien nog ergens betrokken ook bij het team?
0: Momenteel eigenlijk niet. Nee. Daniel die heeft toen echt even bewust een soort van afscheid genomen. En die ook wel na wat ik zeg echt wel een lange carrière waarin hij dat gedaan heeft. En uiteraard weten we wel wat we van hem konden verwachten. Ook qua prestatie en hoe goed hij in bepaalde onderdelen van het spel was. Dus dat hebben we wel soort van kunnen opslaan. En kunnen we weer meenemen binnen het team waar we weer naartoe willen werken. En ook voor Bart waarmee we met hem naartoe willen groeien. Dus die kennis is wel gebleven en maken we nog steeds gebruik van.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk het laatste wat je wil, is dat er ineens een hele hoop kennis verloren gaat. Maar dat is gelukkig dus gebleven. Nu dus de groep met Chantal, Marco en Bart over. Wat kunnen we van hun verwachten op dit WK in Seoul?
0: Ja, ik denk dat we zeker in de... we hebben natuurlijk al wel een aantal toernooien ook met deze groep gespeeld vorig jaar het EK. Waarin we uiteindelijk vierde werden. Wat eigenlijk zonde was, maar we eigenlijk denk ik wel tweede. Omdat we eigenlijk wel zeker tegen de top van het Europese bordje aanzitten. Ja, er zijn ook een aantal van die Europese landen zijn ook echt wel de top van de wereld. En daarnaast zie je dat er nog een aantal Aziatische landen gewoon heel sterk zijn. Ook gewoon goede spelers hebben. Ja, en ik denk dat we dat het ze sowieso heel moeilijk kunnen maken. En daar zullen wij op onze maximaal moeten spelen. En ik denk dat we dan echt wel mooie resultaten kunnen boeken. Maar dat het moeilijk wordt, dat weten we zeker eigenlijk wel.
1: Hoe gaan de laatste weken in de voorbereiding er voor jullie uitzien?
0: Ja, dat is eigenlijk vooral de gewone dingen blijven doen. Dus niet te veel nieuwe dingen implementeren, maar eigenlijk de basisafspraken, de situaties waarvan we weten dat ze veel voorkomen trainen. En eigenlijk juist dat gevoel van met elkaar en dat teamgevoel zo goed mogelijk versterken met een ondervloer. Hè, om daarin ook het gevoel van de ballen op de vloer zoveel mogelijk te weerkaatsen en daar zo gewend mogelijk aan te raken.
1: Wanneer vertrekken jullie die kant op? Want het toernooi begint zelf, zag ik, via 24 augustus. Maar ja. We hadden het ook al even over acclimatiseren. Ja, aan de andere kant van de wereld heb je dan wel even wat tijd nodig.
0: Ja, dus wij vliegen inderdaad 21 augustus vliegen wij die kant op. Dus wij hebben uit mijn hoofd 2 dagen. En inderdaad, 24 augustus begint het officieel. Maar dan hebben we dus nog wel een trainingsdag. Dus uit mijn hoofd begint het toernooi op 25 of 26 augustus. Dus dan hebben we eerst nog 2 acclimatisatiedagen. En vervolgens dus nog 2 trainingsdagen voordat het toernooi dan ook echt begint. En dan hopen we voldoende tijd ingebouwd te hebben om te wennen aan het land, de cultuur en de tijdzone.
1: Ik ga jullie daar heel erg veel succes bij wensen. Samuel Dijkshoorn, bondscoach van het Nederlands Boccia team. Dank voor je tijd en alvast heel veel succes met de hele groep richting het toernooi.
0: Dankjewel, we gaan ons best doen.
2: All Sports Radio Live.